0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Mix Marathon Track.
1: Track of the week. Dimitri Vegas, Silver and Pat B. Turn the tide.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK-voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Mario. Een hele goede morgen. De wegen af met flitsmars zijn iemand geen vertragingen. Wel 3 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo. Bij de Lutte een flitser bij 177.3. A16 Rotterdam richting Dordrecht. Bij Rotterdam hekte met de paal 7.9. En op de A58 Breda richting Berg op Zoom bij Etten-Leur. Een flitser bij 76.1.
3: Dit programma wordt mee.

0: De geest uit de fles.
1: Marijn Oosterveen.
0: Christina Aguilera, Genie in the Bottle hoorde je bij Slam. Daarvoor Jonas Blue, Edge of Desire. En daarvoor het kortste reclameblok dat ik ooit hier bij Slam heb uitgezonden. Duurde wel geteld 8 seconden. Een hele goede morgen, Slam. Het is 6:06. Het is 6 augustus vandaag, donderdagochtend. Ik hoop dat je goed gaat. De line-up van de Slam X Marathon later deze ochtend in de Slam Ochtendshow. Morgen natuurlijk geen werkdag, want de Slam X Marathon zodoende is vandaag al weekend. Mocht je op vakantie gaan deze week, of volgende week, of die week daarna, in Noord-Spanje zijn meerdere stranden dicht. En ook in Frankrijk zijn stranden gesloten na invasie van de Portugese oorlogsschepen. En dat zijn geen echte oorlogsschepen, maar dat zijn dieren. Dat lijken kwallen. Ze hebben tentakels tot wel 30 meter lang. Officieel zijn het geen kwallen. Officieel zijn het complexe koloniën van polypen. Om even aan te geven hoe smerig het is. Want het is gewoon een soort hoopje cellen of zo, maar wel een heel gevaarlijk hoopje cellen. Want ze kunnen steken. In één dag werden onlangs 120 mensen gestoken. Meestal blijft het dan bij een ontzettend pijnlijke steek, want die steken van die Portugese oorlogsschepen zijn ontzettend pijnlijk. Maar 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis, want je kan ook last krijgen van verlammingen en van echt hele heftige pijn. Ze houden van warm zeewater, die Portugese oorlogsschepen. En omdat het zeewater dus wat warmer is en de wind de juiste kant op staat, spoelen er nu veel aan. Ook in Frankrijk zijn stranden uit voorzorg gesloten. Dus als je naar Spanje of Frankrijk op vakantie gaat, niet gek opkijken als het strand gesloten is. En mocht je er wel naartoe gaan, google dan even een foto van het Portugese oorlogsschip. Dan weet je waar je ver vandaan moet blijven, want die kunnen dus tentakels krijgen tot wel 30 meter lang. En dan sta je er ineens op en dan word je gestoken en dan is dat ontzettend pijnlijk. Hier in Nederland ook enorm last van kwallen. Hè? Er zit hierheen in een kantoortje en schijnt de directrice van onze radiozender te zijn. Een hele goede morgen, Slam. De dag begint zonnig. Later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vanavond regen. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: Goedemorgen, strijders. Steek je neus eens even naar buiten. Ruiken jullie het ook? Het is bijna weekend.
1: Dit is Slam. Slam. Boost your life.

0: was echt wel een beetje een shock toen dit jaar, eerder dit jaar het nieuws kwam dat Oliver Tree om het leven was gekomen in een helikopteronderzoek eerder dit jaar. Inmiddels is hij begraven in zijn hometown, Evergreen Cemetery. Fans kunnen daar ook langs om een bloemetje te brengen. Dat wordt ook veelvoudig gedaan, want je ziet heel veel foto's online van het graf waar veel bloemen en tekeningen en allerhande dingen liggen voor artiesten. Oliver Tree, die dus eerder dit jaar is overleden. Je hoorde hem zojuist bij Slam met Miss You, Robin Schulz. In mijn glazen bol voorzie ik deze ochtend. Geen ochtendspits wederom, het is zomervakantie. Dus vandaag geen ochtendspits, geen middagspits, geen avondspits. En volgende week wordt ook nog een rustig weekje. En daarna gaat het langzaam allemaal weer beginnen. De zakelijke molen gaat weer draaien. En dan beginnen ze langzamerhand weer te ontstaan. Dus volgende week is het nog rustig op de weg. Maar de week daarna voorzie ik weer wat lichte spitsproblemen ontstaan. Maar vandaag, als je met de auto op pad moet, gaat het helemaal goed komen. Leuk nieuws deze ochtend in de Quest. Wetenschappers denken dat apen misschien ook een soort huisdier hebben. Eigenlijk net als mensen. Wetenschappers keken naar 400 voorbeelden en zagen dat apen niet alleen met andere apen omgaan, maar ook graag met honden, kippen, varkens, eekhoorns en zelfs insecten om willen gaan. Ze knuffelen die beesten, ze aaien die beesten en ze spelen met hun eigen huisdieren. Zo was er bijvoorbeeld een macaakaap die een kip adopteerde en die kip ook ronddroeg alsof het haar eigen baby was. En het bijzondere is dat deze apen dat niet doen omdat het handig is of omdat ze er iets voor terugkrijgen, maar ze lijken het gewoon gezellig te vinden. Net als wij eigenlijk, met onze huisdieren, de mens. Die spelen er ook mee, die geven aandacht aan huisdieren, maar we hebben er niet direct een groot voordeel uit. Van de voorbeelden die de onderzoekers bekeken, hebben de meeste grote apen een kleiner aapje als huisdier. Een ander soort kleiner aapje. Maar ook honden zijn populair bij apen. Daarnaast zagen ze apen omgaan met bijvoorbeeld varkens, kippen, eenhoorns. En heel soms gingen apen zelfs om met amfibieën. Dus slangen, weet ik het wat, reptielen. Maar ook insecten waren in trek. Vonden apen het leuk om mee te spelen. Het gedrag lijkt opvallend veel op hoe mensen al duizenden jaren met dieren omgaan. En wetenschappers denken dat dat misschien wel de reden is dat wij van huisdieren houden. Het zit niet alleen in onze cultuur, maar het zit gewoon diep in onze natuur. Huisdieren. Want dat is niet echt een verklaring voor waarom wij een hond zo leuk vinden. Maar het kan dus zijn dat wij dat dus al jaren doen. Dat ook onze voorouders al jarenlang met huisdieren omgaat. Als zijnde honden. Ja, en je hoort het als allereerste bij Slam. Ook apen hebben huisdieren. Weet je wat een huisdier gemeen heeft met een pet? Beide kun je opzetten.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: The opposite.

0: Oog voor Detroit. Verder LeGrand bij David Guetta FM. Zometeen muziek van David Guetta. Ook David Guetta komt eraan. En je hoort waarom jij bijna altijd lelijk op de foto staat. Dat weet ik, waarom jij altijd lelijk op de foto staat. Je hoort het antwoord zometeen bij David Guetta FM. Met zometeen ook muziek van David Guetta.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP. Het PNMKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Dat zijn we weer. 4 minuten voor alle 7. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Vanavond kunnen er een paar buitjes vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is rustig op de weg, want het is vakantie. Aantal controles meldt de snelheid. Op de A1 grens met Duitsland richting Hengelo bij de Lutte 177.3. Op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad. Een flitser bij 69.6. A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Rotterdam 7.9. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst. Een flitser bereikte met de paal 60.0. Tijd voor het laatste nieuws. Aangeschoven. Mario Kwartaal, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hey.
6: De Duitse grenscontroles zijn een botsmagneet, schrijft de Telegraaf. De controles veroorzaken files die dan weer tot ongelukken leiden. Vooral op de A12 en de A1 loopt het de spuigaten uit. Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat door de natuurbrand bij Venray. De brandweer heeft die sinds gistermiddag onder controle. En FIFA-baas Infantino gaat voorlopig niet weg. Na zijn omstreden WK-plannen was er gisteravond topoverleg in Marokko. Het bestuur van de FIFA blijft achter hem staan. Veel landen willen hem weg hebben. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Onbegrijpelijk. Hoeveel zou die Infantino aan de FIFA-top betaald hebben om toch aan te mogen blijven? Bizar verhaal. Zometeen hoor je op Slam waarom je altijd lelijk op de foto staat. Marijn Oosterveen. Als die groepsfoto in de app wordt gestuurd. Je hoort het zometeen naar muziek.

David Guetta en daarvoor David Guetta bij Slam in de vroege morgen. Het is bijna 7:04. We zijn echt vroeg vandaag. Hoogstaande psychologische evaluaties hier in de vroege Slam ochtendshow. Nee, dat klinkt heel saai, maar je kent het wel. Je krijgt een groepsfoto doorgestuurd van met je vrienden. Een etentje, dat je uit bent gegaan of een bruiloft. En nog voordat je gezien hebt wie er eigenlijk allemaal op die groepsfoto staan, heb je jezelf al gevonden. En natuurlijk zie je meteen wat er volgens jou mis is. Je lacht verkeerd, je haren zit niet lekker. Of dat ene lichaamsdeel waar je altijd onzeker over bent, zit ook nu weer vervelend, niet goed. Dat shirt is toch lelijk. Waarom sta je toch altijd lelijk op de groepsfoto? Terwijl anderen denken, leuke foto. Jij bent op zoek naar bewijs dat je er niet goed uitziet. En volgens psycholoog is dat heel erg normaal. Denkt eigenlijk iedereen dat. Je brein gaat namelijk snel op zoek naar dingen die passen bij je eigen onzekerheden. Bij anderen zijn we vaak milder. Dan zien we vooral een leuke herinnering, een mooie glimlach of een gezellig moment. Wauw, het sta je leuk op die foto. Maar ik niet hoor, want mijn haar zit niet goed. Daar ben ik zo ontzettend onzeker over. De realiteit is, je staat er niet lelijk op. Maar je denkt dat je er lelijk op staat, omdat je alleen naar je eigen imperfecties kijkt. Daar kun je alleen maar op inzoomen, wat er volgens jou niet goed is aan jezelf op de foto. Je kijkt niet naar de imperfecties van anderen. En dat is ook de ironie aan het hele verhaal, want dat doet iedereen. Iedereen kijkt naar eigen imperfecties op een groepsfoto en niemand kijkt naar jouw imperfecties. Er is niemand die naar die groepsfoto kijkt en naar jou kijkt en denkt, wauw, jouw haar zit echt niet goed. Tenzij je haar echt vreselijk zit, hè. Maar anderzijds geeft dat dus altijd het gevoel dat we lelijk op een groepsfoto staan, terwijl dat eigenlijk onterecht is. Zeggen psychologen. En ze doen, dan moeten we ons daar wat minder druk over maken. Dus misschien is die foto helemaal niet zo slecht als je denkt. Dat zeker over een paar jaar, dan herinner je je waarschijnlijk niet eens meer hoe je eruit zag. Of hoe je op die foto stond. Maar vooral met wie je was en waarom je toen zo moest lachen en waarom het zo'n mooie herinnering was. En dat is wel heel zweverig gedoe. Maar de moraal van het verhaal is dus, je staat niet lelijk op de foto. Maar je zoekt zelf naar redenen om aan te nemen dat je wel lelijk op de groepsfoto staat. Ja, je hoort het als allereerste bij Slam. Je bent niet lelijk. Is dat even mooi om te horen op de donderdagochtend?

Met zometeen echt muziek van Eminem. Houdini komt eraan. Nou, dat ik je even wil inlichten over wie er vanavond in de Slam Sunsets draait. Vanavond om 8 uur weer 2 uur lang de Slam Sunsets. Muziek voor tijdens de zonsovergang. Zonsovergang. Hoe noem je dat ook alweer? De zonsondergang. Ah, super, dankjewel. Ik had even een enorme brain fart zojuist hier live op de radio. Zonsondergang. 2 uur lang muziek voor tijdens die zonsondergang. Met om 8 uur een set van Axwell. En om 9 uur een set van Lost Frequencies. Ik wil je ook alvast even vertellen. Volgende week, ja, ik heb de line-up van volgende week al gezien. Die is mega. Die is zo exclusief. Volgende week staat er echt een hele bijzondere set op de planning in de Slam Sunset. Ja, ik kan daar nu dus nog niks over zeggen. Het enige wat ik je kan adviseren is...

0: Four Strings, Take Me Away. Slam, het is 5 minuten voor 7. Hij staat op het punt van beginnen, de Slam ochtendshow.
1: En zo is dat. Dat kan je niet omheen.
0: En vandaag ik weer een daverende editie. We spreken onder andere mensen die een eiland hebben gewonnen in Zweden.
1: Oh, is dat vandaag, ja?
0: Gratis.
1: Ik hoorde erover, ja, gaaf.
0: Ze hebben een gratis eiland gekregen. Wat ze ermee gaan doen, je hoort het zo meteen.
1: Oeh, en 9:20, hè?
0: 9:20.
1: 9:20, grote bekendmaking.
0: En uiteraard een nieuwe editie van Morgan Freeman. Later deze ochtendshow. We maken de line-up van de Mixmarathon morgen bekend.
1: Zo.
0: Eigenlijk is het Slam ochtendshow van je dromen.
1: Zullen we niet beginnen dan?
0: Laten we dat doen. We draaien ook de muziek van Silva Bumpa, Mabel en ook Criss Cross Amsterdam in die Slam ochtendshow.

0: En als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dus nu goedemorgen sturen is kans maken op exclusieve Slam prijzen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
10: Müllermilk, the moo you can't resist. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters-toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Thank you. Hoe is het op de weg dan? Flitsmeister zal het wel weten. En ja hoor, helemaal geen files gemeld. Wel wat flitsers op de A1 bij de Lutte richting Hengelo bij 177.3. A6 Lelystad bij 69.2. En op de A16 Rotterdam-Dordrecht. Hectometerpaal 7,9. De laatste alweer A28 Hulshorst-Zwolle bij hectometerpaaltje 60.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
3: Ja, dat is later pas. Mogen wij eerst? Een ochtendshow.
2: Anouk en Marijn.
3: Nou, de Slam ochtendshow zelfs. En het is 7:02. Wil jij Slam goodies voor in huis of voor op je werk? WhatsApp nu een goeiemorgen en zoek uit Slam merchandise.

0: Show.
1: Hello. En het is 7 over 7. Dat was Mabel. Don't call me up. Nee, je hoeft ons niet te bellen. Wij bellen jou wel om een cadeautje uit te zoeken van Slam. Dat gaan we ieder moment weggeven hier. Ik zie de eerste luisteraar zich al melden. Nou, dat kan er maar eentje zijn, hè. Dus hou het rustig in de app. Bewaar je appje mogelijk nog eventjes voor Morgan Freeman. Dat kan je later deze ochtend worden. Dan scoor jij een vrije vrijdag. En volgens mij is deze week ook wel echt te gek om vrijdag vrij te zijn in ieder geval. Het weer wordt weer beter, maar niet zo plakkerig 30 graden. Je kan er gewoon lekker op uit. App ons Morgan Freeman. Als jij een vrije vrijdag wil, dan gaan we dat later deze ochtend nog voor je regelen. Je zei het al, echt propvol. We hebben de Mixmarathon line-up nog te gaan. En om 9:20 een grote bekendmaking. Wat te maken heeft met Slam. En de toekomst van Slam. 9:20. 9:20. Blok dat in je agenda, zorg dat je erbij bent en dat je de hele ochtendochtendshow luistert. Met zometeen de Grand Slam van Swedish House Mafia. En de nieuwe Criss Cross Amsterdam komt er ook alweer aan. Nou, dan gaan we een eerste luisteraar uitzoeken. En uit die vele, vele appjes moeten we toch de allerleukste pikken. Nou, ik denk dat we dat nu wel gedaan hebben. Oké, we komen ieder moment bij je. Blijf aan de lijn hangen. En eerst gaan wij de show starten. Onze nieuwe verzoeningsverkenner, Jamie Kamis, de ex van Stefan Kazan, is inclusief Steven en zoontje op vakantie geweest. Maar volgens vader Hans Kazan zijn ze niet terug bij elkaar. Jamie, oké, dan is het Steven dus niet. Vieze Jack ook niet? Voor wie ga je nu dan?
2: Volgend jaar moet gewoon vanuit gaan 3 maal scheepsrecht. Dat wordt hem.
1: Ja, dat zal hem wel worden dan.
3: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
1: Ja, ja.
3: Stel jezelf even voor.
1: Nou, ik ga meteen even vragen hoe je deze naam uitspreekt. Hallo, hoe spreek je jouw naam uit?
4: Hey, goedemorgen.
1: Hallo.
4: Hey, ik ben Gregor.
1: Oh, het is gewoon Gregor. Oké, ik zie een hele spannende naam hier in mijn scherm staan.
4: Ja, in het principe is het Gregor, maar ik kom oorspronkelijk uit Polen. En Gregor is makkelijker voor alle Nederlanders.
1: Oh, dat verklaart dan het een en ander. Ja, het is echt alsof ik een doos Scrabble heb laten vallen. Het is G-R-Z-E... G-O-R-Z. En dan je achternaam, hoe spreek je die uit?
4: Ja, Wnukowski.
1: Wnukowski. Dat is W-N-U-K-O-W-S-K-I. Het is echt...
4: Ja, precies.
1: Je had in Monsters Incorporated, die Disney-film, had je Mike Wazowski. Daar lijkt je achternaam nog een beetje op,
4: ja. Ja, zoiets.
1: En wat doe je zo vroeg wakker?
4: Ik ben op dit moment op de sportschool. Ja, in het principe ben ik op de vakantie, maar ik hou de routine.
1: En wat ben je aan het doen? Ben je aan het deadliften? Ben je aan het...
4: ik ben klaar met het zware gewicht en cardio en een uurtje op de loopbaan. En dan douchen en naar huis toe.
5: Heel goed, ja.
1: Is het niet veel leuker om cardio buiten te doen? Dat je gewoon door de buurt gaat lopen? Dan sta je op zo'n loopband te kijken?
4: Ja, dat sowieso. Maar ik doe dat met een hondje.
5: Ja, en daarbij vind ik altijd, op de loopband kun je veel beter je snelheid reguleren. Maar als je loopt, dan moet je het op je horloge kijken. En zeker als het gewoon echt warm weer is, dan is buitenlopen eigenlijk wat mij betreft helemaal geen optie.
4: Dat klopt, maar op de loopband, ik kan Netflix kijken en buiten denk ik niet.
5: Oh ja, dat is ook nog zoiets. Ja. Je kan op de loopband kun je gewoon Netflix kijken. Ja.
1: Dat kan je ook op wasmachines tegenwoordig. Gisteren appte een vriend van mij een video dat hij op zijn wasmachine YouTube aan had staan. Ook. Dat is toch krankzinnig? Wat moeten we daar nou mee, man? Ja, loopband begrijp ik nog, maar je kan tegenwoordig alles in schermpjes veranderen. Ik denk, why?
4: Oh. Ja, je kan ook op de koelkast.
1: Ja, dat klopt. Van die Amerikaanse koelkast kan je ook gewoon streamen.
4: Ja, precies.
1: Nou, ik had niet gedacht dat we het hier ineens over zouden hebben. Maar daar zijn we dan. Gregor, jij mag het uitzoeken. Slam merchandise, we zetten de prijzenkast wagenwijd open. Wat ga je pakken?
4: Oh, weet ik niet.
5: De kousen, de fanny pack of zo'n vissershoedje, zo'n bucket hat.
4: De fanny pack.
5: Ja.
4: Vind ik prima.
1: Goeie keus. Sturen we die op?
4: Ja, super. Dankjewel.
1: Oké, succes nog.
4: Yeah.
1: Ah, sporten met Slam, dat is wel echt next level. Dan verbreek je al je records en kom je eindelijk eens een keer op een nieuwe level. De Slam ochtendshow. Nou, er gaat even een bakje koffie en dan zijn we er. Mojo en dit is Criss Cross Amsterdam.

0: getal onder de 1000.
1: Hey, mijn naam is Danny en ik denk dat het getal 777 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 81
0: euro.
3: Dat heb je
2: de vorige keer ook gezegd.
3: Dat heb je de vorige keer ook gezegd, Danny.
1: Heb ik de vorige keer ook gezegd?
2: Ja, was het toen goed, Danny? Even eerlijk.
1: Nee, het was niet goed.
2: Nou, jammer.
3: Dan krijg je van ons één herkansing.
2: Mag je nog één keer?
1: Mijn naam is Danny en ik denk 666.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 82
0: euro.
2: Oh, dat
3: is ook niet goed.
2: Ook niet goed, Danny.
1: Ook niet goed, jammer.
2: Nou, maar dan weet ik al wat je de volgende keer gaat zeggen.
3: Nou, 55.
2: Ja, tot dan, ja. Danny. Ciao.
1: Doei.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
4: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.

0: ochtend show met de meeste muziek. Dat is wel gebleken, want hebben we al veel gedraaid in de tussentijd. We zijn pas een half uurtje onderweg. Miley Cyrus, End of the World. Anu op je bijrijderstoel en Marijn Magazijn. Ik heb het idee dat ik de ochtendshow nog nooit zo chagrijnig begonnen ben als net.
1: Nee.
0: Dus voor mijn gevoel beginnen we nu pas echt.
1: Jij was jouw koptelefoon kwijt.
0: Nou ja, maar laat me dat even uitleggen.
1: Ja, dat klinkt echt.
0: Het is echt alsof je... Je moet je voorstellen dat je een brandweerman bent en dan een brand moet gaan blussen. En dan is je slang weg. Omdat een collega dan jouw slang fijner vindt en dus daarmee op pad is. Dat is mij net gebeurd.
1: En er zijn wel 10 andere slangen die je kan pakken die precies dezelfde werking hebben. En eigenlijk precies exact hetzelfde product zijn.
0: Maar ze spuiten toch anders. Die van mij spuit dan toch het lekkerst. Als je net inschakelt, gaat over mijn koptelefoon. Maar we maken de vergelijking met een brandweerslang. Nou ja, mijn koptelefoon, en dat heb jij denk ik ook. Die zit echt helemaal perfect om ons hoofd heen. Die is inmiddels een zoveel shows gewend. Die is helemaal naar ons hoofd gaan zitten ook. En als die dan niet meer op je kop zit, maar je pakt een andere, dan klinkt dat anders. Dus net ook die eerste luisteraar die we hadden, Gregor. Ja, in alle eerlijkheid, ik verstond er niet zoveel van. Maar ik dacht, dat ligt aan mijn koptelefoon. En toen appte Liz in de Slam-app. Ik versta er ook niks van. En toen dacht ik daarna, ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Nu ga ik het hele pand scannen voor mijn koptelefoon. En ik heb hem gevonden. Dus ik ben terug. Het zit weer lekker. En voor mijn gevoel beginnen we nu pas. Ik ben weer de oude. Maar ik was mezelf even kwijt, geef
1: het
0: toe.
1: Ik vond het echt een bijzonder tafereel.
0: Nou, ook heel kinderachtig. Ik weet het, maar ja, we zijn gewoon autisten hier.
1: Het bleek dat een andere collega van een andere radiozender jouw koptelefoon op had. En jij bent echt die studio binnengestormd en hebt gezegd... Godverdomme, hier met dat ding?
0: Ja, precies.
1: Je hebt hem nog net geen klap voor zijn kop gegeven.
0: Nee, wel zijn bandelijk gestoken.
1: En even goed om te weten, dat mogen we ook wel zeggen, dat was Wietse.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wietse de Jager.
0: Ja, maar dat is oké.
1: Die zit hiernaast. Die had jouw koptelefoon.
0: Die had mijn koptelefoon.
1: Dus je moet je voorstellen dat hij een aantal jaar geleden al genaaid is door een goede vriend van hem.
0: En dan
1: dat er nu een andere goede vriend van hem binnenkomt. En die zegt, ik wil ook nog die koptelefoon van
0: Nee, het is weer cool.
1: Hij is al bestolen van een Tesla en 6 ton.
0: Dat is wel waar, ja. Hey, zometeen hier. Een tip voor je vakantie. Hoe kan jij zonder te betalen meer handbagage meekrijgen in het vliegtuig? Dat hoor je zo bij Slam. En deze van Jesse en Calvin Harris ook.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.

0: Weer.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
5: En door de goede mensen bij Weer Online. Vandaag veel zon. Later vandaag komt er meer bewolking aan. Dus geniet van de zon zolang het kan. Het gaat ook regenen. Vooral in het noorden later vandaag. 20 tot 25 graden op de thermometer. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de nu grootste files. Nou, die zijn er niet. Wel flitsers. A1 Hengelo richting De Lutte. De 177-3. A1 Amersfoort Eemnes 39-6. A6 Lelystad bij 69-2. A15 Rotterdam Maasvlakte 53-6. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. De ene laatste A27 Almere-Hilversum bij 117. En de A28 als laatste Hulshorst-Zwolle bij hectometerpaaltje 60. En dan naar het laatste nieuws van het ANP. Mario heeft de headlines in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hey.
6: De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kop-staartbotsingen tot gevolg. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. Dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg na de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Als jij blijft luisteren naar de Slam Ochtendshow, hoor jij ze als eerste de tips om zoveel mogelijk handbagage mee te krijgen in het vliegtuig voor Nop.
7: Arnold en Marijn.
5: Je hoort het goed, hier hoef je niet voorbij te betalen. Dit zijn gewoon slimme trucjes om de wet te omzeilen. Martin Garrix, Dua Lipa, nu Calvin Harris met Jazzy.

0: Dance Queen Dua Lipa, die getrouwd is onlangs. En gisteren groot nieuws wat uit haar huwelijk is gelekt. Vanaf haar bruiloft dan. De DJ's, wie draaide er nou op de bruiloft van Dua Lipa? Ja, Martin Garrix had ik niet verwacht, want ze zijn een beetje exen van elkaar. Maar wel een andere Nederlandse dansautoriteit. Ja. Op de bruiloft van Dua Lipa.
1: Wie dat waren? Ik wou zeggen, dat hoor je zo meteen.
0: Nee, ik kan niet voor me houden. Another heeft daar gedraaid. En daar komen we later nog even op terug, hoor. Geen zorgen.
2: Een tip voor je vakantie.
0: Oh, eerst gaan we op honeymoon, ja. En hoe neem je dan zoveel mogelijk handbagage mee in het vliegtuig zonder bij te hoeven betalen?
1: Ja, gewoon überhaupt spullen. Want het kan wel zijn dat je koffer geboekt hebt, maar dan heb je ook maar 10, 15 of 20 kilo. En dat dekt ook niet altijd de lading. Zodoende heeft Manly een aantal tips op een rijtje gezet om te koffermaxen.
0: Ik vind het ook gewoon leuk dat jij op een website zit, Manly.
1: Manly.com, manly.nl.
0: Voel je daar het beter door, ja?
1: Nee, niet per se. Nee, maar het is gewoon, zij plaatsen soms van die domme dingen. En ik kan er heel vaak niks mee, maar dit artikel vond ik dan wel dusdanig interessant dat ik dacht...
0: Mooi.
1: Ja, eigenlijk is het koffermaxing, hè, want je gaat gewoon het maximale uit je koffer halen. Koffermaxing.
0: Mooie term. Ja.
1: Eerste tip die ze hebben is: draag je zwaarste kleding tijdens de vlucht. Daar moet je even goed over nadenken. Maar de dikste, zwaarste schoenen die je hebt, die je mee wil nemen. De dikste, zwaarste spijkerbroek, trui. Draag het allemaal. Je kan maar beter zoveel mogelijk laagjes mee dat vliegtuig innemen. Zolang het maar niet in je koffer zit, dan hou je dus kilo's over voor dingen die je misschien gaat kopen in het buitenland.
0: Ja, maar hallo, als je toch naar Curaçao vliegt of Bali en je komt er door die schuifdeur heen. Je weet nog niet wat je meemaakt. Dan krijg je zo'n klap van die broeierigheid. Nee,
1: kijk, je kan natuurlijk, als je natuurlijk een trui aan hebt en een jas en dikke schoenen en weet ik het wat allemaal. En een broek over een korte broek heen. Dat kun je natuurlijk allemaal uitdoen op een gegeven moment in het vliegtuig. Je hoeft alleen maar door die...
0: Maar waar laat je het dan?
1: Daar maakt het niet meer uit. Als je eenmaal in het vliegtuig zit, dan boeit niemand meer waar jij die spullen laat. Als jij dat dan gewoon in zo'n bagagebak bovenin doet.
0: Oh, is het nog oké, erin propt, ja.
1: Gebruik je persoonlijke items slim. Je mag vaak een persoonlijke item meenemen. Dus een laptoptas bijvoorbeeld. Voldoet vaak aan de specificaties. En kun je dus vaak zonder te betalen meenemen. Die je ook helemaal vol kunt stoppen met spullen. Hoe noem je dat? Zo'n fanny pack?
0: De slam fanny pack?
1: Een fanny pack of een nektasje kun je ook vol stoppen met spullen. Er gaan veel spullen in die slam fanny pack. Er gaan echt wel 4 t-shirts of zo.
0: Ja, een soort zwart gat is het. Houd niet op.
1: Neem dat mee. Je kunt ook rugzakken kopen die specifiek binnen de regels van airlines vallen. Dat zijn rugzakmaxing, noem ik het even. De Action heeft die onder andere volgens mij op dit moment. Dan kun je echt koffers kopen met de afmeting die exact is toegestaan. Geen centimeter meer, geen centimeter minder. Dan hou je er ook zoveel mogelijk uit. De klassieker, en het schijnt echt te werken, is je kleding oprollen in plaats van het vouwen.
0: Ja, dat doe ik altijd, ja.
1: En stop sokken in je schoenen en gebruik alle hoekjes van je koffer. Ook om sokken eventueel los, dus niet in een bolletje, maar los van elkaar.
0: Nee, geen bolletjes in je koffer doen, hoor.
1: In op te slaan. Een extra tip die Manly geeft is: sommige reizigers hebben een speciaal nekkussen die je kan vullen met zachte spullen en ondergoed. En er zijn ook jassen waar je spullen in kan verstoppen.
0: Kan je nekkussens vullen met ondergoed?
1: Ja. Je hebt dus gewoon nekkussens waar je de vulling uit kan halen.
0: Nou,
1: die doe je dan gewoon helemaal met t-shirts en weet ik het wat. En dan loop je gewoon met het nekkussen het vliegtuig in. Terwijl in werkelijkheid zitten daar dan gewoon spullen in.
0: Wat skeer. Dat vind ik echt skeer.
1: En dat is de grootste vijand van de vliegmaatschappij. Hè? Spullen.
0: Ja.
1: Laatste tip die ik nog heb is... iets kleins kopen op het vliegveld. En dan een groot tasje vragen bij de duty free shop. Want je mag vaak naast alle persoonlijke items...
0: Kijk.
1: Ook nog een tas van de duty free mee.
0: Now we're talking.
1: En die kun je ook helemaal volstouwen met spullen.
0: Ja, dat is slim, man. Hey, kijk, dat vind ik nou... Dat is echt een hele goede.
1: Als je nog een hele onethische tip wil hebben, Anon... maar die heb je dan niet van mij... en dan kan je ook geen garanties op los hebben. Dat is de Vinted-truc, noem ik hem even.
0: De Vinted-truc?
1: Vinted. Iedereen kent Vinted wel. Die app waarmee je tweedehands kleding en shit kan verkopen. Dit werkt alleen als je al vrienden hebt of familie of kennis... of iemand die je kent die in de omgeving zit waar jij naartoe gaat. Je plaatst een item op Vinted voor 1 euro. Je kiest dan de verzendmethode van het moet in een grote doos... Een vriend of vriendin koopt dat item. Die vult het adres in van de accommodatie waar jullie naartoe gaan. Dat kost dan €4,95 totaal. En zo verscheep je dan voor €4,95 een enorme doos naar een ander land toe.
0: Marijn heeft gespreekt.
1: De Vinted-truc. Dit is het meest onethische wat je deze ochtend gaat

Goedemorgen, lieve jongen. En de dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Want liefde heb jij veel te geven. Vooral aan je gezin. Zij zijn je leven. Denk ook aan je eigen hart. Het allerbelangrijkste van deze start. Want jij bent een hele slimme baas. Je bent de arend en de haas. En houd ook goed die schildpad in je hoofd. Want anders wordt dat licht gedoofd. Geef dat licht voldoende aandacht. En wees kwetsbaar, want dat is maankracht. Kijk goed naar de dieren, de zon en de zee als jij verplaatst van A naar B. Wees dankbaar, blijf nederig en houd je rug recht. En luister naar je intuïtie wat betreft goed en slecht. En wees oprecht naar jezelf en naar anderen, want dan pas kan jij de wereld veranderen.

0: Flam, Wizkid, de MC en Bees and Honey. Dat was Show Me Love. Het is 8:05. En ben jij of ken jij iemand die nu op vakantie is of nog op vakantie gaat? Blijf dan zeker luisteren. De politie waarschuwt toeristen voor een oude zakkenrollerstruc die weer helemaal terug is.
1: Nee!
0: Ja, dus kijk uit. Maar hou ons aan, dan overkomt je niks.
2: Flam, coming up.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
16: Hey, het is 8 uur. We checken even de Nederlandse wegen. Waar is het druk? Nergens. Mooi. Vakantie. Alleen flitsers. A1 De Lutte, Hengelo bij 177.3. A1 Amersfoort, Eemnes, 39.9. Let ook op je snelheid op de A6 Lelystad bij 69.2. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7.9. En de A22 Velsen Zuid bij hectometerpaaltje 9. A27 Almere Hilversum 117. A28 als een en laatste Hulshorst Zwolle bij hectometerpaal 60. En de andere kant op van Zwolle richting Nunspeet. Uitkijken bij 66,6. Duivelse flitser daar. Hey, de Slam Ochtendshow die beukt uit je speakers met Tupac, Dr. Dre zo meteen. Ik heb nog met ze geknikkerd vroeger. En de Bauza Magnetic over een minuutje.
3: Omdat we series willen blijven bingen.
10: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
20: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
23: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
24: De hele zomer lang.

0: Als jij blijft luisteren, beloven wij dat jij deze vakantie niet bestolen wordt door een zakkenroller. Een oude truc is terug van weg geweest. Welke truc? Dat hoor je zo. 3 over 8.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Yo, good morning.
3: We're the best.
4: And you're listening to the morning show with Anul and Marijn.
0: Dit is Magnetic.

0: en Dr. Dre.
1: What up, this is Dr. Dre.
0: Hey, Dre.
1: Thank God it's Friday.
0: Oh, nou ja, bijna hè. Bij Slam begint het weekend bijna. Vrijdag tellen wij niet meer mee als werkdag. We geven later deze ochtend jou Morgan Freeman. Dan ben je morgen vrij, man.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Dat later. Dit nu even een rapido rondje nieuws. Een man uit Groot-Brittannië die zijn peperdure Jaguar niet meer kon betalen... heeft een levensgevaarlijke truc bedacht om toch van die auto af te komen. Hij belde de hulpdiensten met het verhaal dat zijn Jaguar op hol was geslagen... en niet meer wilde remmen. De politie moest de auto van de snelweg begeleiden met meerdere politieauto's. Later bleek dat het complete verhaal verzonnen was. De man zocht gewoon een manier om zijn auto totaal los te laten verklaren... voor het verzekeringsgeld. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot 4 jaar cel... voor fraude en gevaarlijk rijgedrag. Wauw, als je Jaguar niet echt op hol slaat, dan wel je fantasie. Hey, dat is mijn verkeerde soundeffect. Ach ja. Ik heb gisteren nog in de politieauto gezeten. Ik snap alleen niet waarom ze me steeds achterin zetten. Ik riep nog, shotgun, shotgun, shotgun. De Spaanse politie die waarschuwt toeristen voor een oude zakkenrollerstruc... die weer helemaal terug is. Vooral oudere vakantiegangers zijn de dupe hiervan. Criminelen stappen dan op je af met een kaart of routebeschrijving. Ze vragen de weg en leggen ondertussen de kaart over een tas of portemonnee. Terwijl jij de weg uitlegt, pakt een handlanger dan ongemerkt die waardevolle spullen weg. De politie roept toeristen op om extra alert te zijn... vooral op drukke pleinen en bij drukbezochte bezienswaardigheden. Jeetje, dat is wel een hele oude truc, ja, met zo'n kaart over je telefoon. Hey, in dat geval gun ik de dief ook mijn smartphone, want hij moet wel met de tijd mee. Ik zag gisteren nog een zakkenroller iets pikken uit een zak van Roel van Velzen. Ik snap niet hoe je zo laag kan zakken. En tot slot, de allerlaatste. Het Nederlandse DJ-duo Another heeft een wel heel exclusief optreden achter de rug. Ze draaiden namelijk op de bruiloft van Dua Lipa en acteur Callum Turner. In een interview vertellen ze dat ze het een heel intieme bruiloft vonden en dat het bruidspaar superlieve mensen zijn. Veel details mogen ze verder niet delen, maar wel dat het een van de meest bijzondere boekingen uit hun carrière was. Vet. Ja, het Nederlandse Another draaide dus op de bruiloft van Dua Lipa. En dat alleen maar omdat Marijn en ik moesten draaien op de Utrecht skateparade. En morgen weer, Marijn. En als laatste, beter hebben de jongens van Another wel eventjes bloed, zweet en tranen gegooid toch op die bruiloft van Dua Lipa. Weten we nog hoe zij dat deed? Heb ik dat nog ergens staan? Oh, ik hoop dat Dua dit op haar eigen bruiloft heeft gedaan, zeg. Dat zou ik toch even een partijtje episch vinden. In 3, 2, 1...

Ja, je ontkomt niet aan het rot maar op, hoer. Zelfs niet op je eigen bruiloft. De Slam Ochtendshow, het is bijna 7:15. Groot nieuws over een uurtje. Over een uurtje groot nieuws hier op Slam. Blijf erbij. En de Mix Marathon line-up van morgen gaat ieder moment onthuld worden. Nou, ook 5 Seconds of Summer. En nu Bebe Rexha met Fateless.

begint. De pre-party van Nederland. Welke DJ's draaien er 24 uur lang back-to-back? Ik ga ze niet alle 24 noemen, want ik wil graag ook weer muziek draaien zo. Maar morgen vroeg om 6 uur. De beste set van vorige week. Wat wil jij in de replay? Stem later vandaag bij @slamofficial op Insta. Op jouw favoriet. Morgen vroeg 7 uur, Roland Clark. Om 8 uur, A Craze, die van Do It To It. Om 9 uur, Sam Veld hier. 10 uur is voor Off Fire. Daar gaat je radio on fire. En om 11 uur, Luc van Dijk. 12 uur, Mix Marathon Request. Dan draaien we alles wat jij wil horen. En om 1 uur, de nieuwe Residents, Mr. Belt & Weasel. 2 uur is voor Dombrowski. 3 uur, het legendarische Housequake komt weer live draaien. Roog en Eric E. 4 uur is voor Dub Dogs. Om 5 uur zetten we de 14 belangrijkste dance tracks van de wereld weer in de juiste volgorde van 14 naar 1 in de Mix Marathon.

0: Mixmarathon.
1: De week is weer om. Het is zeker een lekkere Mixmarathon.
0: Wat zeg je van even een pre-party van de pre-party doen? De nieuwe Dimitri Vegas is hier.
2: Mixmarathon track. Track of the week. Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the tide.

0: Pas van Farruko. Yo, Slam, hoe zou jij reageren als je zomervakantiebestemming ineens van jou is?
1: Okay.
0: Twee Nederlanders die maakten het mee. Zij zijn nu de eigenaar van een eiland. En hoe gaat het ze af? We spreken ze zo, na ook de Dua Lipa bruiloft DJ's. Another mocht daar draaien. En nee, ik ben niet jaloers. Klein beetje.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
7: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Donderdag in de zon. Later vandaag meer bewolking. Aan het einde van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden, meldt Weer Online. Hoe is het op de weg, Flitsmeister, met de nu grootste files? Die zijn er niet, alleen flitsers. A1 De Lutte richting Hengelo bij 177.3. A1 Amersfoort Eemnes 39.9. En op de A6 Lelystad bij Lelystad 69.2. A16 Rotterdam Dordrecht 7.9. A27 Almere Hilversum bij 117. A28 Hulshorst Zwolle bij 60. En de A28 richting Zwolle bij Nunspeet bij 66.6. En de laatste A67, Veldhoven richting België. Uitkijken bij hectometerpaaltje 18. En dan pakken we het laatste nieuws ervan mee. ANP. Mario en de headlines in een half minuutje.
3: Goedemorgen.
2: Morning.
3: Op snelwegen naar Duitsland gebeuren aan de lopende band ongelukken sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Vooral op de A1 en de A12 gaat het vaak mis. Maar Duitsland blijft gewoon doorgaan met de controles. Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
2: Ja, hoe zou jij reageren als jij ineens de eigenaar wordt van je favoriete zomervakantiebestemmingen?
4: Okay, ja.
2: Twee Nederlanders hebben nu een eiland. En we horen zo meteen hoe het ze afgaat in de ochtendshow.
5: Anul en Marijn.
2: Met ons twee tot 10 uur. En te gek dat jij er ook bij bent. Rihanna, SOS. En dit is Another nu.

0: Rihanna SOS. Toepasselijke track wel als je het gaat hebben over een eiland en iemand die daarop zit. Tenminste, hij moet nog die kant op, begrijp ik zojuist. Hey Freek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, dit is nogal wat. Je hebt meegedaan aan een winactie. Ineens heb je gewonnen. Een eigen eiland met je vrouwtje Eva. Uit Brabant komen jullie. En jullie zijn inmiddels de eigenaar van een onbewoond Zweeds eiland.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ons mooie eilandje Mjetbordan in Zweden is voor een jaar zijn wij daar de beheerders van. Dus absoluut.
0: Marijn die bedacht net een liedje voor jullie eiland al. Op Badadan van Jason Stedens kan je... Zullen we even een koor doen?
2: Nee.
0: Oké, 3, 2, 1. Met Badan, met Badan, met Badan. En dan...
2: Ik weet niet meer wat ik net... Ik weet oprecht niet meer wat ik
0: Je had echt een hele leuke tekst. Oh, dat valt nu een beetje in het water. Het Zweedse water.
2: Ja, je overvalt me ook.
0: We komen er zo nog wel een keertje op, Freek. In ieder geval...
1: klinkt goed.
0: Ik ben al de hele ochtend aan het roepen van... Ja, hoe zou het ze nou bevallen? We checken even in bij Freek. Want we hebben jou vaker op Slam voorbij horen komen. Alleen, ja. Nu begrijp ik dat je maandag pas die kant op gaat, man.
1: Ja, klopt. We zijn nu nog volle bak aan het voorbereiden. We gaan maandag die kant op. En dan zijn we rond de 18e zijn we op ons eilandje.
0: En dan, wat zijn de eerste plannen?
1: Ja, we moeten er met een kano naartoe. Dus we hopen dat we daar in ieder geval alles in kunnen krijgen wat we nodig hebben op het eilandje. Ja, en dan wordt het gewoon zeker 2-3 dagen overleven daarop.
0: Dus zo kort.
1: Denk aan vis vangen, vuur maken. Oh, ja. Ja, zo kort. Er is helemaal niks. Dus we moeten zien te overleven.
2: Ja, het is primitief natuurlijk.
0: Zo begon Utopia begon ook ooit zo op tv. Alleen toen mochten de mensen nog even snel naar huis toe om de wifi-routers te halen. En allemaal dat soort kneut. Wat neem jij allemaal mee dan?
1: Ja. Ja, dat is dus het moeilijke van wat neem je mee naar een onbewoond eiland? Kijk, normaal gesproken stranden mensen daar met helemaal niks. En dan hoef je ook niet na te denken van wat heb ik nodig. Maar wij gaan er nu zelf naartoe. Dus ja, wij zitten te denken aan misschien een frietpan om goede snacks te bakken. Opblaaskrokodil. Misschien een Dixie, want er is geen wc. Nee ja, zonder dolle, we moeten echt wel serieus nadenken over wat we daar nodig hebben.
0: En hoe reageer je als er drenkelingen aankomen? Of toch indringers, weet je wel? Het is jouw eiland.
1: Ja, klopt. Ja, we mogen ze officieel niet wegsturen, dus we zullen ze zeker verwelkomen op ons eilandje. En we gaan er dan gewoon, hoe meer ziel, hoe meer vreugd, toch?
2: Maar wat zijn jullie plannen uiteindelijk? Kijk, mag je er alles mee? Maar mag je er zeggen dat je zegt, goh, over een week laat ik een complete bouwtechnische keuring uitvoeren en over drie maanden staat er een complete...
0: Een riolering erin.
2: All-inclusive resort.
1: Ja, het zou wel vet zijn. Nee, we zijn echte beheerders, dus we mogen niks bouwen of veranderen aan het eiland. We moeten ons ook echt houden aan de wetten en regels van Zweden en de natuur in stand houden. Dus we mogen in principe net zoveel als jullie bij Slam.
0: Ja.
1: Maar ja, we gaan er gewoon van genieten en we gaan gewoon lekker ons ding doen daar.
0: Aha. En hoe lang ben je ook weer eigenaar van dit eiland?
1: Een jaar lang. Dus volgend jaar zo rond mei, juni loopt het weer af.
0: Overweeg je niet om te gaan verhuren aan een tv-programma of zo?
1: Ja, ook vet. Ja, misschien Expeditie Robinson volgend jaar zouden we best daar kunnen organiseren, toch?
0: En hoe groot was het eiland ook alweer?
1: Ja, dat is dus wel nog een grote vraag. Het is een beetje gokken, maar wat we tot nu toe hebben gehoord is dat het 250 meter lang, 250 meter breed is. Dus we hoeven daar niet te verdwalen.
0: De hele tijd dezelfde shots in Expeditie Robinson. En dat heb ik net ook gezien. Ik herken dat punt. Ja, dat komt net op terug. Oh man, ik ben heel benieuwd hoe jullie het gaan vinden daar in ieder geval. Jullie blijven er dus 3 dagen onafgebroken, dat als eerste trippie?
1: Ja, misschien 2, 3, we moeten even kijken hoe het loopt. Maar het is vooral hoe lang we het volhouden, denk ik.
0: Ja. Nou ja, heel veel plezier en doe er goed aan Eva. We checken wel weer even in als jullie dan die paar dagen gehad hebben. Is dat een goed idee?
1: Ja, zeker. Ja, en blijf ons gewoon volgen, dus dan kun je ons avontuur mooi meemaken.
0: Ik wil ook dat Slam represent is op dat eiland. Kunnen we niet even...
2: Geen vlag of zo?
0: Ja, een vlag. Of kunnen we even iets opsturen? Of kunnen jullie het logo van Slam misschien in takken of met stenen op dat strand leggen?
1: Ja, de vorige keer hadden we het er ook over van, joh, wat kunnen we, kunnen we iets begraven of zo van Slam? Of kunnen we er iets mee doen? Ja, wij staan er zeker voor open. Ja, bedenk maar iets geks.
0: Oké, wij gaan even nadenken en dan sturen we wat op. En dat willen we inderdaad terugzien op dat eiland. Dat lijkt me zo leuk, man.
1: Ja, toch? Ja, gaaf. Klinkt goed.
0: Ja, hartstikke leuk. Hey, Freek, heel veel plezier alvast en liefst aan Eva ook.
1: Komt helemaal goed, doe ik.
0: Oké.
1: Yo, houdoe.
0: De Slamochtendshow, Bruno Mars, Rudimental en dit is Frankie Rizzardo met Shinjuku.
3: Iedereen wil het horen.
2: Dit dan? Is dit Frankie Rizzardo?
0: Wat zeg je nou?
2: Is dit Frankie Rizzardo?

0: is 9:05. Breaking news. Viagra zou wel eens kunnen helpen bij nog iets heel anders dan erectieproblemen.
1: Oké.
0: Ik weet het, ik ben heel enthousiast. Ik wil het er gauw ingooien in de ochtendshow.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Hey, dankjewel Mario. Hoe is het op de weg? We hebben één grote file en die duurt gelukkig maar 14 minuten op de A20. Kortland Aquaduct, Prins Alexander door een ongeluk. En flitsers op de A1, De Lutte richting Hengelo bij 177.3. A2 Echt richting Echt bij 222.7. A6 Lelystad bij 69.2. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.9. En de A27 Almere-Hilversum bij 117. A28 Hulshorst-Zwolle bij 60. En ook nog bij Nunspeet richting Zwolle bij 66.6. De laatste gemelde flitser voor nu, dankjewel Slam, A32. Meppel richting Heerenveen. Hectometerpaaltje is 10.6. Hij komt er weer aan, hè? The Song of the Summer. We kunnen nooit te lang zonder. Jamaican Bam Bam in de ochtendshow. Zo!
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anu en Marij.
14: Kijk, hier kom ik mijn bed vooruit. Breaking news. Viagra zou wel eens kunnen helpen bij nog iets heel anders dan erectieproblemen. Hou de ochtendshow aan. Keihard. Met nu, Hugel. 3 over 9.
20: Hey, Anu. Het is Ben Vrijdag, hè?

0: Zometeen in de Slam Ochtendshow. Jouw kans op een vrije vrijdag. We maken jou misschien wel Morgan Freeman. Wil jij nou een vrije vrijdag? Dat we je baas bellen met een goede smoes. Heb dan nu alvast Morgan Freeman. En meer bijna weekend vibes komen eraan. Van Coolio en ook Bakermat staat in die line-up.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Ja, ja.
2: Update.
0: Met nu even een rapido rondje nieuws, maar wel op onze manier. Disney geeft toe dat de laatste Star Wars film, The Mandalorian en Grogu, flink is tegengevallen aan de bioscoopkassa. De film bracht tot nu toe $345 miljoen op, veel minder dan verwacht werd. Volgens de topman van Disney heeft de film wel geholpen met de verkoop van merchandise en zorgt hij ervoor dat meer mensen oude Star Wars content gingen kijken op Disney+. Maar in de bioscoop was het een drama. Wauw, ik dacht dat je met de Force alles kon optillen, behalve deze film blijkbaar. Ik moet de topman van Disney inderdaad gelijk geven. Door deze film heb ik een levensechte Jawa gekocht voor in huis. Ja. Oh, wat een irritant ding eigenlijk. Gelukkig heb ik ook een levensecht lightsaber gekocht. Ja, nou piep je wel anders, hè. Hoppa, hoppa. Hatsa, hoppa. Viagra zou... Sorry, deze overgang. Wacht. Viagra zou misschien niet alleen kunnen helpen bij erectieproblemen, maar ook bij het tegengaan van kanker. Onderzoekers hebben ontdekt dat de werkzame stof in Viagra mogelijk voorkomt dat kankercellen zich door je lichaam verspreiden. De uitslagen zijn hoopvol, maar de onderzoekers benadrukken: Viagra is nog geen bewezen behandeling. Als ik nu dus Viagra pak voordat ik onder de zonnebank ga, dan krijg ik geen kanker meer. Alleen krijg ik dan de deksel niet meer dicht.
3: Wat is het jammer dat je kanker krijgt?
0: En tot slot, een onderdeel van een SpaceX-raket is op de maan gecrashed. Het gaat om een deel van een raket die begin 2025 twee maanlanders de ruimte inschoot. Het onderdeel weegt 4000 kilo, is zo groot als een huis van 5 verdiepingen en kwam met 8700 kilometer per uur neer op de maan. Mogelijk is er een krater van wel 30 meter doorsnede ontstaan. Vanuit Chili is er met een telescoop in ieder geval een enorme stofwolk gezien op de maan. De inslag was niet expres en vormt geen gevaar voor de aarde. We spraken een groep maanmannetjes die de crash zagen gebeuren.
4: Donnie Gold, ben je wel jong? Wat?
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: En het is 12 over 9. Nou, nog een paar minuutjes te gaan. Om en nabij 9:20 hebben wij groot nieuws met Slam. Het gaat ook over Slam, dus blijf luisteren.

0: met Arno en Marijn.
1: En werkt het dan zo dat je, als je een bijzonder verhaal hebt of een mooi verhaal, dat je het bewaart voor de radio? Je ziet elkaar wel, je zegt nog niks tegen elkaar. Ik zeg het straks wel in de uitzending. Werkt het zo bij jullie?
2: Nou.

0: Coolio bij Slam in de Ochtend. Hier kijken we al de hele morgen naar uit. Om en nabij 9:50 is ons verteld dat er een verrassing te wachten staat. Wij kijken onze ogen uit momenteel. We kijken zowel uit het raam van de studio als naar buiten toe. We kijken naar collega's die met grote getalen voor de studio klaarstaan. Nou, het is echt alsof we jarig zijn. Wat gaat er gebeuren dan? Ik vind het spannend, jij?
1: Heel spannend.
0: Wat kan er dan gebeuren waar we al de hele ochtend op wachten? Er is ons alleen verteld, jullie moeten nu op de radio te horen zijn. Nou, dan zal het ieder moment wel gebeuren. Ik hou mijn hart vast in ieder geval. Komt daaraan. Een meeuw? Dat is een meeuw, man. De baas houdt nu een bordje omhoog.
1: Schiet
0: op de meeuw. Dat scheelt, we hebben altijd een blaffer bij. Marijn, doe maar. Zo, een mis. Daar komt. De meeuw laat iets vallen. Oh, daar komt iets naar beneden. Pas op.
1: Dat was een coolbox.
0: Dat is een gigantische coolbox, man, die hier naar beneden is komen vallen.
1: Er zit één envelop in die coolbox. Even kijken.
0: Er zit een envelop in die coolbox. De baas steekt nu 2 duimen in de lucht. Lezen. Jeetje, man, wat een werk. Je had ook gewoon die brief kunnen geven.
1: Dit nieuws komt even uit de lucht vallen. Ik geef het even aan jou, dan mag jij het bekendmaken.
0: Dat is goed. Oh, Slam, het is mijn onwijze eer om dit bekend te mogen maken. Het weercijfer krijgt volgende week een 10.
1: Oh, dat was het.
0: En daarom trekken we de Slam Summer 500 nog één keer uit de kast. Het gaat gebeuren. Vanaf maandag tot en met donderdag staat Slam weer volledig in het teken van zomer tussen 7 en 6.
2: Oh yes.
0: Nou, dat is wel te gek nieuws, man. Hey, volgende week is Slam gewoon de zender die ook infrarood uitzendt. Je wordt gewoon bruin als je naar ons luistert. De Summer 500 gaan we nog een keertje doen vanaf maandag om 7:00 ochtends. Be there. En dan mogen we nu de nummer 1 nog even draaien uit de laatste keer Summer 500. Dat is wel een beukertje. Hey, bedankt jongens. Zullen we ons nog even 1 keer laten horen voor dit geweldige moment op de radio. Dit vergeten wij nooit meer.
3: Summer 500. De nummer 1. De nummer 1. De nummer 1.

0: de Summer 500 terug van weg geweest op Slam. Ik hoop dat Jamie Jones ook een plekje verovert. State of Mind hier in de ochtendshow. Het is bijna 9:30. Jouw kans op een vrije vrijdag ligt op de loer. Wil jij een vrije vrijdag? App dan nu. Morgan Freeman. Dan maken we je zo Morgan Freeman. We bellen je baas met een epische smoes. Dus Morgan Freeman appen is kans maken om Morgan Freeman te worden. En dit is de nummer 1 uit de Slam 40.
1: Oké, cool voor je.
0: Oh nee, ik ga hem ook draaien, geen zorgen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: doneer.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
8: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
11: Goedemorgen, het is 9:30. Veel zon vandaag. Later komt er meer bewolking aan. En in het noorden kan het gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden, meldt Weer Online. Nog even naar de weg toe. Flitsmeister met grote files. Nou, ze vallen wel mee hoor. A12 bij Oud-Dijk in Duitsland, 13 minuten. En op de A22 Beverwijk-Velzen, 17 minuten. De oprit is afgesloten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 39,9. A4 Bergen-op-Zoom, grens met België bij 237,9. En op de A6, dat is Lelystad, bij 69,2. A10 Koentunnel bij Amsterdam, bij de Nieuwe Meer, 28,5. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7,9. En de A27 Almere-Hilversum met 17. A28 Hulshorst-Zwolle bij 60. En de A28 Nunspeet-Zwolle bij 66,4. A67 Eindhoven tot slot, grens met België daar. Hectometerpaaltje 18,1 is de laatste gemelde. En dan gaan we nog even naar het laatste nieuws. ANP. Mario, praat ons bij in een half minuutje.
12: Goedemorgen. Op snelwegen bij de Duitse grens gebeuren ongelukken bij de Vleet, schrijft de Telegraaf. Door de controle staan er dagelijks lange files waarin kop-staartbotsingen zijn. Veel vaker dan voor de grenscontroles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Er ging een explosief af en de zaak is veranderd in een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. En in de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt na een val. De redding was moeilijk door het slechte weer. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
13: My name is Morgan. And you are listening to the one and only Anul Hendricks.
11: Hij is in het pand, dan kunnen we bijna. Wil jij Morgan Freeman worden deze week? App dan nog snel even zijn naam. Morgan Freeman in de app van Slam.
14: Anul en Marijn.
11: Dan maken wij jou zo Morgan Freeman. En ben je morgen vrij, man? We bellen jou baas met een leuke smoes. Na Jonas Blue, de nummer 1 uit...

0: This is Morgan on Slam. So, you wanna be Morgan Freeman? Anul is your man.
1: In alle eerlijkheid kijken we hier al vanaf maandagochtend naar uit. Het moment om jou vrij te geven op donderdag. Dat doen we week in, week uit. We doen een goede poging. Kan je wel een vrije vrijdag gebruiken voor leuke dingen? Je hebt het vast te druk met leuke dingen doen. Hè. Werken kan echt niet morgen. Nou, dan gaan wij dat regelen. Dan bellen we je baas met een epische smoes. En we bellen jou eerst eventjes om te vragen wat je zou doen met die vrije vrijdag. En wat je baan is. En vertel even wat over je baas. Allemaal nuttige info voor ons. We bellen anoniem naar jou. Dus heb je Morgan Freeman geappt? Kijk dan nu even naar je schermpje. Of naar je CarPlay. Android Auto. Wij zijn het. We komen in vrede.
2: Kevin.
1: Hey Kevin, goedemorgen met Anul en Marijn van de Slam Ochtendshow.
2: Goeiedag.
1: Hey, je had geappt voor een vrije vrijdag?
2: Ja, zeker, graag.
1: Mooi, mooi, mooi. Hey, dan willen wij eventjes naam en rugnummers. Jij heet dus Kevin, maar wat doe je voor werk?
2: Hey, ik ben rioleringsbeheer van de Velden
1: in Heerlen. Oh, in Heerlen. Kijk eens even aan, bij mijn schoonfamilie, man.
2: Dat kan.
1: Ja, nou ja, het meurt daar wel eens, dus daar mag je zeker eens langs gaan. Even de
2: ja, dat klopt.
1: Hey, en dan wil ik ook wel even weten, bij welk bedrijf jij dat deed?
2: Bij Van der Velden.
1: Aha, en wie is jouw leidinggevende? Wie zouden we zo meteen moeten bellen?
2: Lars Oberhof.
1: Lars Oberhof. Is een Nederlander?
2: Ja.
1: Oké, okay, ik dacht misschien een beetje Duitse achternaam die ik daar leek te horen.
3: Wat is dat voor gast, die Lars?
2: Ja, hij zou nog wel eens graag voetbal kijken. Zelf voetbal spelen doet hij nog. Hij is vrij jong. Dus op zich is hij wel een heel sociale, vriendelijke gast.
1: Oké. Wij gaan zo meteen even smoes bedenken. Dan gaan we hem bellen. Ik vind het nog wel even leuk om te weten wat jij zou doen als je een vrije vrijdag wint zometeen.
2: Ik zou met mijn vriendin naar Duitsland toe 2 weken op vakantie.
1: Oh joh, je gaat gewoon eerder op vakantie als je deze vrijdag pakt. Ja. Zo, ja. Nou, dat legt de druk voor ons wel even wat hoger, kan ik je vertellen. Maar daar ben jij gewend, hè? Werken met druk. Oké,
2: ja.
1: Dan gaan wij een belletje plegen. Stuur zijn nummer eventjes naar ons toe met die Slam WhatsApp. En dan hoor je zo meteen hoe het gaat uitpakken.
2: Ja, ik ga meteen de radio erop zetten.
1: Heel goed, Kevin. Dan bellen we zo meteen jouw leidinggevende. Wie weet is Kevin Morgan Freeman. Naar de beat van Prospa en Clooney.

0: was echt peak B&B vol liefde, weet je nog? Dit liedje van Agnes, Release Me, waar die vrouw altijd op danste.
1: Spiritualiteit is iets groots, is iets voelen in jezelf. Spiritualiteit, als je dat durft, dat je dat jezelf aan durft te gaan, dat zijn de krachtigste mensen.
2: Are you ready to be Morgan Freeman? Anu is your man.
0: En Marijn, hè? Ik heb hem de keihard bij nodig. Hij regelt de smoes. En wij gaan vrij regelen voor Kevin. Hij werkt in de riolering van Heerlen. Hij wil vrij van zijn baas Lars. Om eerder op vakantie te kunnen met zijn vrouwtje. Wauw, ja, het is nogal wat druk op onze schouders. Wij zijn inmiddels aan het bellen met zijn baas Lars. Kevin luistert mee. En jij hopelijk ook. Moet echt wat stiller, jongens, anders hebben ze ons meteen door.
3: Hallo.
4: Hi, goeiedag, gesprek met Tijn Hendricks.
3: Hi, goeiedag.
4: Hallo. Ik bel over even jullie medewerkers, Kevin Schipper.
3: Ja.
4: Oh, goed. Ja. Ik ben trouwambtenaar voor onder andere gemeente Heerlen, meerdere gemeentes. Maar onder andere gemeente Heerlen.

0: Emotioneel bijzondere situatie. Daarom hebben zij gezegd, we willen eigenlijk trouwen. Nog voordat zij naar het buitenland vertrekt. En nou, wij met de gemeente Heerlen gekeken, wat is er mogelijk? Er was eigenlijk niks meer mogelijk, maar nu heeft er iemand afgezegd. Last minute, vrijdag. Dus het kan vrijdag. We weten dat zij willen, tijd hebben en kunnen. Alleen, u voelt hem wel aankomen. Hij moet vrijdag natuurlijk eigenlijk werken.
1: Ja,
0: ze gaan dan ook op vakantie daarna, dus op huwelijksreis. Het sluit eigenlijk allemaal perfect aan om aanstaande vrijdag te trouwen. Ik regel bruiloften ook, dit soort last minute weddings. Dus ik dacht, ik bel u even op om te vragen of u het goed vindt dat hij vrijdag niet komt werken, maar inderdaad trouwt met zijn vriendin.
1: Dat is nu aankomende vrijdag.
0: Aankomende vrijdag, ja.
1: Ja, ik zit nu heel even in overleg. Is het goed dat ik daar zo even over terug bel?
0: Ja, een minuutje of drie.
1: Nou, dan bel ik dadelijk even terug.
0: Hartelijk dank.
1: Jo, tot ziens.
0: Hoi, hoi. We gaan het horen.
2: Ja.
0: Nog heel even geduld, Kevin. Zometeen een uitsluitsel, hopelijk.
2: Ja, is goed. Dank je wel.

0: dit is zo spannend. Wij proberen Kevin Morgan Freeman te maken. Dan wint hij een vrije vrijdag bij Slam. Hij werkt in de riolering in Heerlen. We hebben net zijn baas proberen te bellen, Lars. Alleen Lars die zei, ja, ik bel jullie zo wel eventjes terug. Kevin, heb jij inmiddels iets gehoord van hem?
1: Oh, ja, wel belt Lars mij.
0: Hij belt jou?
1: Ja.
0: Oké, hou de smoes even vol. We luisteren mee.
1: Ja.
0: Zet op speaker.
1: Hoi, Lars.
2: Als je vrijdag vrij kan hebben.
1: Ja.
2: Dan kun je er, waarom belt hij tegen mij daarover?
1: Nou, omdat hij dat zou regelen allemaal, dus zodoende.
2: Want je wil net gaan naar buitenland en dan moet dat niet snel.
1: Dat ja.
2: Ja, maar bel hem zelf wel even terug. Dus op.
1: Ja, ga ik doen.
2: Of dat goed is. Ja, nu vrijdag kan, hè?
1: Ja. Okay. Goed. Ja, oké.
2: Okay.
1: Dankjewel.

0: Wauw. Dit hebben we nooit meegemaakt. Dit hebben we nog nooit zo gehoord. Ja. En dan horen we het een keer van de andere kanten. We zijn eigenlijk luisteraars nu. Kevin, wat heb je zojuist gehoord?
1: Oh ja, dat ik vrijdag vrij heb.
2: No! Congratulations on your extra long weekend.
0: Het is geregeld. Je moet alleen dan dus wel even volhouden dat je getrouwd bent in het leven. Dat mag hij, dus, hij mag er nooit achter komen dat je nog niet getrouwd bent. Ja, of je gaat gewoon lekker vrijdag echt trouwen, joh. Zou jou het boeien?
3: Maakt ook helemaal niet uit.
1: Nou, ja, weet ik nog niet.
0: Maar in ieder geval gefeliciteerd met dit alvast. Kevin, jij bent Morgan Freeman.
1: Ja, dankjewel.
0: En dit is...

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontroles, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dat maakt het 2:10. Goedemorgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. Eentje op de A12 richting Oberhausen. Bij Duitsland, daar verlies je een kwartiertje. 3 kilometer aan file. De laatste is de A16, Breda, in de richting van Rotterdam. Bij de Van Brienenoordbrug. 20 minuten, 3 kilometer, komt door een ongeluk. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering. Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Jarno van der Wielen.
5: Good morning, donderdagochtend. Ik dacht even lekker knallen. Zometeen.

over 10, dit is Slam met Bibi Rexha en Sad Girls. Sad girls don't leave till the last song. Ik ga nog één keertje met je hebben over het WK. Want natuurlijk, ook na het WK gaat de kassa van de FIFA gewoon door met rinkelen. Er is nu een veiling gehouden deze week. Met een paar spullen die gebruikt zijn in het WK voetbal. Onder andere wedstrijdballen, het shirtje wat Shakira droeg tijdens de videoclip van Die Die, het WK-anthem. Maar het meest geboden item wat het meest heeft opgebracht is van Justin Bieber, hoe kan het ook anders, zijn gedragen schoenen tijdens de halftime show. Wat denk je wat mensen daarvoor betalen? Doe maar een gok. Nee, hoger. Hoger. Gewoon gedragen schoenen van Justin Bieber die hij eigenlijk een kwartiertje maar aan had. $26.400. En het leuke is, ze zijn niet eens gesigneerd door Justin Bieber, alleen gedragen. Je kan het alleen zien doordat er één vlekje op de voorkant van de schoen zit. En het leuke is dus nu, als je dus bevriend bent met deze man of vrouw die dit gekocht heeft, die gaat natuurlijk zeggen, ja, dit zijn de gedragen schoenen van Justin Bieber. En dan gaat iedereen hem aankijken en die zeggen, ja, ja. En heb je dan $26.000 voor neergelegd, moet je nagaan. De Biebster baas, de money machine, je hoort hem nu op Slam. Dit is Sorry.

Swedish House Mafia. Licky Lee en Happiness Is So Sad. Is de populairste van deze week. Je hoort hem extra vaak. De Grand Slam. Morgen rond de klok van 1 uur hoor je wat de nieuwe Grand Slam is in de nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. Line-up daarvoor krijg je straks, dus stay tuned. Maar eerst, grote vriend natuurlijk van de Swedish House Mafia, Axwell, een van de grote drie, zit vanavond gewoon een uur lang hier op de radio. Je hoort hem een uur lang met zijn Slam Sunset. En vooral dit anthem, daar heb ik onwijs veel zin in. Het is de sterrenline-up vanavond voor Slam Sunsets. Dus om 8 uur Axwell en daarna, nou ja, je verwacht het niet. Lekker wegzwijmelen met Lost Frequencies een uur lang vanavond. Je hoort hem nu, dit is Live It All.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
11: Condoom.nl. Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
14: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 10 minuten over 10:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. In de dag neemt de bewolking toe, vooral in het noorden. Daar kan je nog kans hebben op een buitje. Temperatuur schommelt vandaag tussen de 20 en 25 graden. Maar we kijken toch al een beetje met een schuin oog naar volgende week. Gaat die gewoon weer omhoog, hoor, die temperatuur. En is misschien wel lekker om met Slam Summer 500 te luisteren. Dan de weeg af met Flitsmeister. Die meldt 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar 20 minuten ben je reistijd optellen. 3 kilometer aan file. En de laatste is de A16 Breda in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk Noord. Een dikke 1,5 uur. 4 kilometer vertraging. Komt door een ongeluk.

Corrie. Whisper, hoor je op Slam. Met even een kleine reminder. Vind je zelf een vriend zoals Elton John? Rod Stewart en Elton John, een andere zanger, die zijn beste vrienden van elkaar en die geven elkaar altijd tijdens kerst cadeautjes. Nou, op een gegeven moment was het zover. Rod Stewart dacht, ik heb het beste cadeau ooit voor mijn grote vriend Elton gevonden. Was toen nog heel nieuw in die tijd. Een automaat die eigenlijk met één druk op de knop ervoor zorgde dat een koud drankje naar keuze helemaal omhoog kwam en naar jou toe werd gebracht. Dus eigenlijk gewoon, ja, hè. Een automaat die we kennen op het station, maar dan in die tijd gloedje, gloedje, gloedje nieuw. Rod Stewart dacht echt, ik ga hem verrassen. Ik pak het helemaal in zelf, want ik ben hier zo trots op. Daar gaat Elton nooit overheen komen. Nou, dus Rod geeft dat cadeau. En Elton geeft het cadeau aan Rod Stewart. En Elton gaf gewoon een echte Rembrandt aan Rod Stewart. Dus dat cadeau was gelijk in één keer vergeten. Je hoort hem nu, dit is Cold Heart. It's a

Slam met Shakira. Burna Boy en Die Die. Nog een uurtje op de klok, dan begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Houden in de pauze komt eraan. En wat hoor je morgen in de Slam Mix Marathon? Je hoort het binnen een paar minuten. Slam.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
15: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 1 vertraging. Die vind je op de A16 in de richting van Breda bij Ridderkerk-Zuid. Daar verlies je 20 minuten. 3 kilometer en dat komt door een te hoog voertuig. Oh, nog 1 flits erbij gekomen. Op de A29 richting Rotterdam bij Sabina. Daar dik een half uur bij je reistijd optellen. 6 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De hele zomer lang. Elke

0: Komende zaterdag. Ik heb er zin in, hoor.
1: Jardo, ik weet niet wat jij van plan bent, maar ik heb er echt geen kracht voor.
0: Dan heb ik een kaartje over. Komende zaterdag staat hij eindelijk weer eens in Nederland. Dat is de laatste keer Pinkpop geweest, want hij is gewoon ontzettend duur. Dus niemand wil het eigenlijk afrekenen, behalve de vrienden van Dance Valley. Calvin Harris is te zien komend weekend op Dance Valley hier in Nederland. Jordan met Satisfy. Zometeen Hugo komt eraan. Eerst Jay-Z.

Night Sun. Het is bijna zover. Minder dan 24 uur, dan zitten we weer in het beste wat de DJ scene naar voren heeft gebracht. En natuurlijk hebben we dat gebundeld in een hele dag Slam Mix Marathon. Wat hoor je morgen onder andere? Een uur lang een DJ-set van Roland Clark. A Craze om 8 uur. Je krijgt Sam Veld om 9 uur. Ofaya is er weer bij. Luc van Dijk om 11 uur. Mr. Belt & Weasel een uur lang. AV, de boys uit Italië die het helemaal gaan maken. Ik mag ze morgen spreken, zijn live in de DJ-boot. Houseway komt langs en ook Dubdogs zijn erbij. En de hele line-up kun je rustig nog even nalezen via slam.nl. Maar morgenochtend intunen vanaf 6 uur 's ochtends. Slam Mix Marathon. Dit zijn de Chainsmokers.

0: from Amsterdam.
1: Trouwens, Van de Beek, wat geleerd van een collega. Het zit trouwens allemaal in de podcast jury. Kan je checken op de Slam-kanalen binnenkort een nieuw seizoen dat drugsdealers in Amsterdam, als ze achterna worden gezeten door de politie, dan springen ze dus het water in, want dan lossen de zakjes op en dan is er geen bewijsmateriaal meer. Wist ik niet. Goeie tip. Dan weet je dat de volgende keer wat je dealer is en waarom die zo doorweekt is als hij je zorg komt brengen. Goed, zo meteen richting de lunchpauze krijg je Asscher. Yeah, yeah.
2: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
7: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor €4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
15: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sies Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met een Sies leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via nsie.tv.
16: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
3: Hey vrienden van Weer Online, het is 3 minuten over 11:30. Het is lekker weer, bewolkte dag kan het worden in het noorden van het land. Verder stijgt de temperatuur, dat moet je zeggen. Van 20 naar 25 graden. En vanavond koelt hij naar een graad of 17. Ik word er gelijk verkouden van. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt 1 vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers, de Flitsmeister-app.
4: Jarno van der Wielen.
3: Zometeen die nieuwe rammer van X-Wall komt eraan. Whatever turns you on. Ook Usher krijg je naar de Bausa. Dit is Magnetic. Slam.

0: Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. Jij ook?
1: Yeah!
0: Vanavond Slam Sunsets gaan we de zon zien zakken in de zee met een sterrenline-up. Last Frequencies hoor je om 9 uur. En om 8 uur de man die je net hoorde met het zomer-anthem, als je het mij vraagt, van het moment. Whatever Turns You On, X-Wall, een uur lang in Slam Sunsets. Met zometeen House in de Pauze, onderweg daar naartoe met Rital nu.
2: Hey Slam, you know we're finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday.

Becky G. En Topic en Sorry Papi hoorde je op Slam. En zometeen begint hij weer de lekkerste lunchpauze van Nederland. Al met een heerlijke track die je niet meer zo vaak hoort. De Party Squad, Sef en Dio, Licht van de Laser hoor je zometeen. En ook DJ Paul Elstar komt eraan.

0: Makkelijk retour.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. En in Duitsland is een man uit Oekraïne opgepakt die gespioneerd zou hebben. Volgens de politie werd hij betrapt toen hij beelden maakte bij een wapenfabrikant. Daarmee zou een sabotageactie voorbereid kunnen worden. De Duitse politie wil niet kwijt voor welk land de man zou hebben gespioneerd. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: En dan de weg af met Flitsmarcher. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmarcher-app.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: die het een tikje anders doet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.

vibe is good. Gelukkig tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Je hoorde MC Hammer en You Can Touch This. Met zometeen Dance Nation. En eerst een ode aan 2009. Dio, Sjaak en Sef. Samen met de Party Squad maakten zij Licht van de Laser.

Hakker, DJ Paul Elstak en The Promised Land, die ooit stiekem heeft toegegeven dat hij zelf helemaal niet zo goed kan hakken. Hij laat ze liever hakken, de mensen. Je hoort hem in de mix en daarvoor Apps Green en What You Got. Zometeen Avicii Without You komt eraan. En eerst de stoerste chick die je kan voorstellen. Ze speelde gewoon jarenlang in een mannen-ijshockeyteam en werd iedere keer man of the match. Of ja, girl of the match. Avril Lavigne, dit is Skater Boy.

0: Ja, ja, onze kantinejuf is cooking, a.k.a. achter de Wheels of Steel. Elaine Tiele gooit zometeen in de mix een prachtig recept van Camelfat met een beetje cola. Twilight Zone 2 Unlimited komt eraan en zometeen hoor je ook Joel Corey en Katy Perry. In deel 2 van House in de Pauze.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The summer is mine. Summer 500. Vanaf maandag. Summer 500.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon en maak kans op een Flitsmeister dot.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
19: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
22: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcrème?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg.
3: Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: House in de pauze.
0: Het is 2 minuten over 12:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is wel een warme dag, maar wel een beetje bewolkt. Vooral in het noorden van het land heb je kans op bewolking en wat buitjes. Temperatuur schommelt tussen de 20 en 25 graden vandaag. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Even vertraging nog met Flitsmeister. Die vind je op de A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje. Gaan we door met de lekkerste lunch met zometeen. Lekker zeg, Joe Corey, Camel Fatteners, Katy Perry, Hot and Cold.

Lekker changes in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Met zometeen Camel Fat en cola. 2017 alweer. Je bent oud als je dat lekker vond. Galantis, Runaway, You and I en ook Michel Kleijs krijgen naar Joel Corey en Tom Grennan. Dit is Lionheart. In house in de pauze.

0: de mix gewoon gezellig door met Vice en Hey komt eraan. Spice Girls en Stap.
1: Waarom moet je nou lachen?
0: Ja, gewoon. Ik word blij voor jou.
1: Is dat zo?
0: Ja, zeker.
1: Je zit een knappe koppie.
0: Je zit er weer bij, alsof je er zin in hebt.
1: Ik heb er echt heel veel zin in.
0: En dat is er toch eentje op dit kantoor, hè? Dat is toch lekker?
1: Nou.
0: Zometeen M83 en Midnight City heb jij. Wat lekker, zeg. Dat zometeen bij Florian. Wat je vandaag voor lunch eigenlijk?
1: Ik had een lekker broodje. Een belegbroodje met eiersalade. Heerlijk.
0: Jij? Wat heerlijk. Broodje kipfilet. We zijn aan het afvallen.
1: Oh, kijk. Nou goed. Lekker van sporten.
0: Ja, ik heb binnenkort opnames.
1: Dus, heb je vervoer voor morgen? Voor Dance Valley?
0: Nee, kan ik met jou meerijden?
1: Nee, kan niet. Ja. Nee, sorry.
0: Ik ga het morgen weer proberen.
1: Ja, is goed.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Omdat we series willen blijven bingen.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
19: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen langer dan een kwartier. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar een kwartier, 3 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Daar 16 minuten. Door een ongeval met een vrachtwagen. En nog eentje op de A58. Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg-Reeshof daar een half uur.

0: Tour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
5: Honor the craving.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Nog een uur lang de lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: House in de pauze!
0: Dit is House in de pauze met de Spice Girls. Zometeen stop. Oh, John Summit komt eraan met Deep End. En eerst Face. En Afrojack. Dit is Hey bij Slam.

Spice Girls en Stop tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is Houden in de Pauze. 30 jaar bestaan ze dit jaar, de Spice Girls. Nou, speculaties gaan rond dat ze wellicht met een reunie komen, bij elkaar terugkomen. Het zou wel perfecte jaren voor zijn dit jaar, want iedereen komt zowat terug bij elkaar. Nou, voor nu is het nog toekomstmuziek. Jorre, de Spice Girls tijdens Houden in de Pauze met M83 zo. Dua Lipa komt eraan en is Justin Timberlake en Take Back the Night.

Nights tijdens House in de Pauze. Ja, we hebben het allemaal wel eens een keer gedaan, toch? Dat je een liedje hoorde en dat je terug wilde opzoeken op Google, omdat je de titel en artiest niet wist. En dat je maar la la la la la la la la la la in ging tikken in Google.

0: En die lekkerste lunchmix van Nederland gaat zometeen nog een half uur verder met Elke Zar. Camel Fat komt eraan, ook Cosmic Gate en A2B met 9 PM. Till I Come, hoor je zometeen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Van school.

0: meer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Bel Simple.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
18: House in de pauze.
19: 1 over half 2, je weerupdate van Weer Online. In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking, kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog, 20 tot 25 graden. Vertragingen langer dan 20 minuten gemeld op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kelp en Oler en Nederweert, 23 minuten. Dan op de A12 Arnhem-Oberhausen-Oudijk-Duitsland, 18 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel, daar 23 minuten vertraging. Dit is de lekkerste lunchmix van Nederland.

0: Vet, right here, right now, tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland.
1: Heerlijk hoor, House in de Pauze!
0: Dit is House in de Pauze. Met een dikke beuker van Rihanna, Shut Up and Drive. Ook Nicki Minaj met Pound the Alarm en is Kevin Liddle.

Lekkere tyfusherrie. Ja, zo noem ik dit liedje altijd. Zo goed uit de tents. Jorin, Nicki Minaj en Pound the Alarm tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in de pauze. Ik kan het ook haast niet meer voorstellen dat DJ's of producers anno 2026 nu nog met dit soort beats komen. Maar toen kon dat. Meer muziek uit de tents. Zometeen de Chainsmokers, Don't Let Me Down in

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Big or small, tiny or tall.
7: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
16: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers en er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. Vier Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden, zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte, is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online. Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het nieuws op Slam.
14: 2 uur geweest. De wegen af met Flitsmeister. 2 vertragingen van een kwartier of langer. Drie zelfs. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert 30 minuten door een auto met pech. De A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en het Drenthe.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.

Venga conmigo.

0: Mark Ronson. En ook zij waren erbij, de Nederlandse boys van Another. Aanwezig op de bruiloft van Dua Lipa 2 maanden terug. En ze waren gewoon gevraagd op haar bruiloft te draaien. Hoe vet.
1: Ik denk dat zij onze muziek waarschijnlijk ergens heeft gehoord. En dat het op die manier best wel natuurlijk is gegaan. Wij dachten natuurlijk gewoon van ja, let's go. We gaan gewoon naar Sicilië en daar gaan we voor jou draaien. En dan zien we wel waar het schip stond.
2: Voor het eerst weer sinds een hele lange tijd zenuwachtig voor de show. Want normaal sta je gewoon, weet ik veel, 10.000 man, 5.000 man. Dat hebben we al vaker gedaan. Maar nu sta je, wat ik zeg, zoiets in teams. Ja, dat is gewoon weer even anders.
0: Ja, dat is ineens Another Koek. Was een goed feestje trouwens. In totaal kost het haar zo'n 1,73 miljoen euro... voor een 3-daags feest op Sicilië, die bruiloft van Dua. Ze heeft uitgepakt, maar kan ook hè, met zoveel hits op haar naam. Physical hoor je nu bij Slam.

Topic en Body bij Slam. Nou, als er iets hot topic is nu in Nederland, dan is het wel het gebruiken van scheldwoorden in liedjes. Met dat volkse liedje van Ray en Beer nu natuurlijk. Vroeger moest je dat echt niet proberen, hè, om scheldwoorden in je nummer te verwerken. Want dan werd je gewoon simpelweg niet gedraaid op de radio. Wat betekende dat je liedje niet bekend werd, omdat je toen nog geen streamingdiensten had. Wat die artiesten toen deden is naast de originele track met scheldwoorden erin uitbrengen, ook altijd een clean versie uitbrengen. Daar waren dan de scheldwoorden uitgefilterd. Maar iedere artiest die deed dat op zijn eigen manier. Bijvoorbeeld Lily Allen, die had een liedje Fuck You. Maar al veel radiostations klonk het dan weer zo. Met cartoon-effecten was het scheldwoord dan weggefilterd. De Black Eyed Peas die nam ook het zekere voor het onzekere met Don't Funk With My Heart. Ja, omdat funk qua uitspraak wat weg heeft van fuck, hadden ze voor een zekerheid deze alternatieve versie gemaakt. Mess With The Heart. Klinkt toch een beetje gek, hè? Was ik toch zelf eerder voor toch ook deze oplossing gegaan.

0: nooit meer een verkeersboete op de mat binnenkrijgen. Hoe lekker is dat? Wij kunnen het voor je regelen. Hoe, dat vertel ik je zo meteen ook. Avicii komt eraan en Jamaican van Yugel binnen een paar tellen.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
14: Half drie, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken, 20 tot 24 graden. En vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En de drie langste vertragingen vind je op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Daar 25 minuten, 6 kilometer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland een kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar 25 minuten door een ongeval.
15: Florian Hamelink.
14: Met die dikke TikTok-hit van Age, Ring My Bell, komt eraan ook Avicii met SOS. En eerst Yugel en...

Avicii en Alloy Black. SOS. Ja, nee, ik ruik het weekend al, want dat begint hier namelijk morgenochtend al met de Slam Mix Marathon. Iedere vrijdag hoor je 24 uur lang de beste DJ's voor je in de mix op Slam. Met deze week op de line-up onder andere A'Craze, Luc van Dijk, Mr. Wild & Weasel, Housequake, Dub Dogs. En ook onze vaste namen zoals Frenkie Di Zardo, Oliver Heldens en Newtone hoor je morgen weer. De hele dag lang tijdens de dikste vrijdagprogrammering van de Nederlandse radio, de Slam Mix Marathon. En die is extra lekker morgen, want je maakt vanwege de Flitsmarathon in Europa kans op de Flitsmeister Dot. En nu weten we dat je met de muziek van Slam altijd net iets harder gaat. Zeker met die mixmarathon dus. Vandaar morgen heel de dag kans op zo'n handig apparaatje. Zet je wekker maar alvast morgenochtend om 6 uur. Dan gaan we los.

Muziek ontdek je hier altijd wel op Slam. Zelfs als het nog niet uit is, want morgen is het weer New Music Friday. En gisteren werd bekend dat we zomaar nieuwe muziek gaan krijgen van Bruno Mars. Nou, samen met Karol G. Zij brengt vannacht haar album uit. En ja, Bruno heeft daar gewoon een featuring op. Dus ja, heel benieuwd. Dit kan alleen maar een grote hit worden eigenlijk. Hè? Twee grote namen op één track. Er is ook nog helemaal niks bekend over het liedje. Of het dance, pop of een ballad gaat zijn. Geen tears en niks, maar... Heel benieuwd, komt vannacht uit. Hey, verder vannacht ook een dikke release van DJ Heartstrings. Mocht je ze niet kennen, zoek ze even op. Ze hebben laatst de Awakenings plat gespeeld. En ze komen vanavond met deze banger. Ah, goeie voor in de mixmarathon. Draait ook al een tijdje in een set, maar die komt dus vanavond uit. En ook Bless komt met nieuwe muziek. Een remix van Birdie. In een Deep House remix. En voor nu doen we het nog met deze. De knop moet ik even vinden. Nieuw. Warmer music. Bless. Terms and conditions.

Lucas en Steve en Letters bij Slam. Och ja, ik heb hier echt veel zin in. Heb je het gehoord vanochtend in de Slam ochtendshow bij Anoura Marijn wat we volgende week vanaf maandag gaan doen? Nee? Nou, ik vertel het je zo even. En Tiësto, Jonas Blue en Nio hoor je ook zo.

0: deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven, 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen van 20 minuten of langer op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. 39 minuten, 7 kilometer. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen daar 20 minuten.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De hele zomer lang, elk

0: Miss Independent bij Slam. Zometeen hoor je de Grand Slam is van de Swedish House Mafia. Maar ik moet eerst even naar iemand terugbellen. Die een appje stuurde via de Slam app.
1: Mijn Miranda.
0: Hey Miranda, met Florian van Slam.
1: Ja, zeg.
0: Ja, wat is er nou?
1: Ik met een overvolle auto als een goede burger naar de Milieustraat. Kom ik daar aan, is het hek gesloten.
0: Dat meen je toch niet?
1: Wegens grote hitte gesloten. Waar zijn we dan mee bezig in dit land?
0: Hoe warm is het?
1: 21 graden.
0: 21 graden wegens hitte, ja. Ze overdrijven wel een beetje.
1: Er slaat iemand echt gewoon helemaal door. Nou, ik snap het niet. Dus het staat nou maar in mijn schuur. En ik ga volgende keer wel weer kijken.
0: Nou, Miranda, ik weet niet of je de verwachting van volgende week hebt gezien. Maar dan wordt het pas echt warm.
1: Ja, zeg.
0: Hey, maar Miranda, gelukkig hebben wij het alternatief. Want vanaf maandag hoor je hier de Summer 500 op Slam. Dan heb je helemaal geen zin om naar de stort te gaan.
1: Zo is dat. Ja. Fijne dag allemaal.
0: Doei.
1: Hoi.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
3: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.

En Dream a Little Dream. Nou, Raymond die is vooral lopen dromen over het liedje wat je daarvoor hoorde. De Grand Slam van deze week. Stuur dan, kunnen jullie alsjeblieft Happiness is So Sad draaien van de Swedish House Mafia. Wat een plaat is dat, joh. Heb hem zelf tijdens mijn slaap in mijn hoofd gehad. Nou, bij deze, Raymond. Hey, vanavond ga je ook lekker dromen nadat je de sunsets van vanavond hebt gehoord. De hele zomer lang hoor je hier tijdens de zonsondergang de dikste DJ-sets voor tijdens die Tropical Nights. Met vanavond misschien wel de dikste line-up van deze week. Lost Frequencies draait om 9 uur en daarvoor om 8 uur een uur lang in de mix Axwell. Ook nog eens de perfecte pre-party van morgen, want om 6 uur morgenochtend starten we met de mixmarathon hier op Slam. En zometeen alvast opwarmen voor die sunset met een echte sunset track. The Second Voice, Let Me Be, komt eraan. Eerst Nicki Minaj. Dit is Starships bij

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maandjarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Daar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
19: Wolken en zon, 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien, morgen meer zon en opnieuw 24 graden. En de Flitsmeister meldt 2 vertragingen van 1,5 uur of langer op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert, daar 34 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen, 35 minuten. Met een hele leuke zomer-throwback van Shakira, Hips Don't Lie. Zometeen ook Medusa komt eraan en eerst Bebe Rexha. Sad Girls.

Medusa en Silence bij Slam. Nou, bij Medusa thuis is het denk ik alles behalve stil. Dan hoor je hopelijk dit geluid non-stop. Geluid van een ventilator. Ze komen uit Italië en daar is op dit moment code rood vanwege de hitte. In bijna alle steden van Italië code rood, temperaturen rond de 40 graden. Ja, niet meer vol te houden. Ja, eerlijk, ik zeg het nog maar een keer. Ik denk echt dat je beter uit bent als je lekker in Nederland op vakantie bent, hoor. Toch, 25 graden, lekker Slam aan, kan je dan ontvangen hier. Gewoon een lekker koud bedje duiken s'avonds. Nou ja, trouwens, ik moet niet te hard roepen, want volgende week weer een dikke hittegolf in Nederland. Temperaturen rond de 35 graden of hoger, jongen, jongen. De zoveelste hittegolf hier in Nederland dit jaar. Vijfde, zesde, zevende. 6-7, leuk. Wij verzorgen in ieder geval vanaf maandag de perfecte soundtrack voor tijdens de hittegolf.

0: kan wel een tandje harder, toch? Tandje sneller. Gaan we!
1: De Zomermix uit het niks.
0: We pompen Katy Perry een beetje op. Althans, de plaat die ze heeft gemaakt. Dark Horse. Katy Perry en Juicy G in een dikke Hardhouse remix. Dit is de Zomermix

Martin Garrix en Jax en Told You So bij Slam. Groot nieuws komt er net binnen over GTA 6. Het is niet vertraagd. Nee, maak je geen zorgen. Goed nieuws over GTA 6, vertel ik je zo. En ook stil.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En dit was het nieuws op Slam.
16: En Flitsmeister meldt 2 vertragingen van 1/2 uur of langer op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kelpen, Oler en Nederweert. 1/2 uur, 5 kilometer. En de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk ook daar 1/2 uur.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
16: Hij komt eraan hoor, die dikke beuker van een mix marathon track of the week van Dimitri Vegas. Turn the Tide, hoor je zo, ook Silva Bumpa. En eerst Roger Sanchez, Another Chance.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets.

0: bang.
1: Weet je waar ik aan toe ben?
0: No?
1: Aan die Mix Marathon Track of the Week. Lekker even beuken. Joehoe.
0: Je hoort hem zo. De Mix Marathon Track of the Week van Dimitri Vegas en Silver komt eraan. En we werken toe naar de Slam Sunsets. Hè. Vanavond om 8 uur misschien wel de dikste line-up van deze week. Axwell hoor je om 8 uur een uur lang in de mix. En daarna zien we daadwerkelijk de zon zakken in de zee met de beats van Lost Frequencies. Je hoort hem vanavond vanaf 9 uur een uur lang in de mix. Dat zometeen. Dit was vandaag. Groot nieuws over GTA 6. Ja, op 19 november dan gaat het eindelijk gebeuren. En oei, wat heb ik hier veel zin in. Dan komt de game uit, GTA 6. Maar de eerste beelden van de gameplay beelden, die kan je binnenkort al gaan zien op Netflix. Er komt een soort film op Netflix. De Special Grand Theft Auto 6. Een extended look, zo gaat de film heten. En daar worden dus de allereerste gameplay beelden getoond van de game. Wat er verder allemaal te zien is, is nog niet naar buiten. Maar jongens, het begin is er. Na maandenlang uitstellen gaat het straks eindelijk gebeuren. Hij komt eindelijk die game uit. Die filmen die is trouwens te zien op donderdag 27 augustus... om 9 uur Nederlandse tijd op Netflix. Dus check het dan vooral eind deze maand. Ik heb trouwens hier wel alvast een voorproefje van hoe de GTA 6 radio gaat klinken. Even kijken hoor, zo ongeveer.
2: It's the best music.
3: 100.7 FM. Non-stop pop. With DJKara.com.
2: This is the biggest buker of this week on Slam. Dimitri Vegas and Turn the Tide.
3: New warmer music. Mix Marathon. Track of the week.
4: Dimitri Vegas, Silver and Fat B. Turn the Tide.

Eminem en Rihanna bij Slam en Love the Way You Lie. Aankomende week wordt het bloedje heet. Temperaturen rond de 34 graden. Nou, dan kan je wel zo'n Slam Buckethead gebruiken. Ik kan hem zometeen winnen. Nieuwe editie van Vakantiebestemmingen Raden gaan we zometeen doen.

0: Hallo. Ah, die is nog even een paar dagjes met vakantie. Hij is maandag weer terug. En normaal doet Thomas rond dit tijdstip altijd beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar het is vakantie, dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan wil je de Slam Summer Gadget. En die wil je hebben, want hebben die temperaturen van volgende week gezien? Je kan hem goed gebruiken. De eerste hint komt hier aan. Een enkele vlucht naar het land kost €180. Met een vlucht van 1 uur en 25 minuten maar. Doe alvast je eerste gok via de app van Slam. Krijg je zometeen meer hints. Ook Calvin Harris komt eraan.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Vanaf maandag. Summer 500.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis. Inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
16: Omdat ik samen verder wil.
17: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
20: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Alle 5 geweest, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Vanavond trekken het noorden enkele buien over, verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En vertragingen langer dan een kwartier gemeld op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de Westrandweg. Daar 19 minuten, 3 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Daar 25 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland een kwartier. We zijn de vakantiebestemming aan het raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. Als je het goed hebt, dan wil je de Slam Summer Gadget. De eerste hint, die kreeg je net. Een enkele vlucht naar het land kost €180. Met een vlucht van 1 uur en 25 minuten. En hier is hint 2. In dit land drinken mensen liever bier dan water. Ook als het pas ochtends is.
24: Florian Hamelink.
23: Doe je gokje via de app van Slam, krijg je zo meer hints. Ook Jennifer Lopez en Pitbull komt eraan. En dit is Calvin Harris. Slam.

principe ook gewoon weer beroepen raden, hoor. Gaat hij gewoon weer doen. Maar nu doen we nog even vakantiebestemmingen raden. Ik geef je een paar hints. Aan jou de taak om met die hints te raden welk land ik zoek. En als je het goed hebt, dan weer de Slam Summer Gadget. De eerste twee hints, die kreeg je net al van me. Een enkele vlucht naar dit land kostte €180... met een vlucht van 1 uur en 25 minuten. En hier drinken mensen liever bier dan water, ook als het pas ochtend is. Ik heb nog een paar hints, want ik zie heel veel foute antwoorden ook nog binnenkomen via de app van Slam. Als je de klok in deze stad goed in de gaten houdt, kan het zomaar zijn dat je een hele menigte ziet kijken. Fabia en Octavia zijn hier populaire namen, maar niet voor de inwoners zelf. En de laatste hint komt-ie. De Wimbledon-finale werd gedomineerd door dit vakantieland. Welk land zoek ik? Drop je gok of je antwoord via de app van Slam. Wie weet win je zo de Slam Summer Gadget. Antwoord krijg je naar Afrojack en David Guetta. En dit is de nieuwste van Jamie Jones, State of Mind.

0: Funk en One More Time bij Slam. Een enkele vlucht naar het land kost mij €180 met een vlucht van 1 uur en 25 minuten. Hier drinken mensen liever bier dan water. Als je de klok in deze stad goed in de gaten houdt, kan het zomaar zijn dat je de hele menigte ziet kijken. Fabia en Octavia zijn die populaire namen, maar niet voor de inwoners zelf. En de Wimbledon-finale werd gedomineerd door dit vakantieland. Welk land zoek ik? Even kijken wat er binnenkomt via de app van Slam. Ik zie München binnenkomen van Kylie. Even kijken, Robert die stuurt Kroatië. Ik zie Polen nog binnenkomen. Joegoslavië komt ook binnen. Nee, is eigenlijk allemaal niet goed. Ik ga naar de telefoon Niels. En Niels, ben je een beetje van de stedentripjes?
1: Ja, ik kom net terug van Malaga en Sevilla.
0: Hey, wat top. En ben je in je eentje geweest? Of,
1: Nou ja, een vriend van mij zit met de camper in Spanje, dus vandaag.
0: Oh, lekker zeg, lekker zeg. Hey, en het land wat ik vandaag zoek, heb je dat ook al eens een keer bezocht?
1: Ja, daar ben ik ooit een keer geweest. Wel lang geleden, maar daar ben ik wel eens geweest, ja.
0: En wat vond je ervan?
1: Ja, mooi, zeker.
0: Aan welk land zoek ik? Zeg het maar.
1: Tsjechië.
0: Ja, Tsjechië natuurlijk. Wanneer dacht je het te weten?
1: Bij het bier, want daar hebben ze het goedkoopste bier van Europa.
0: Ja, klopt. Inderdaad, ja. En de hint over Fabia en Octavia, snapt u die ook?
1: Nee, daar had ik geen idee van.
0: En Fabia en Octavia, dat zijn namen, dat zijn merken van Skoda. En Skoda komt uit Tsjechië.
1: Oh, tuurlijk.
0: Ja, zodoende. Maar goed, een biertje was voldoende bij jou.
1: Ja, zeker. Meer had ik niet nodig.
0: Daarom. Je wint een Slam Summer Gadget. Gaan we naar je opsturen.
1: Ja, helemaal super, leuk.
0: En alvast een fijn weekend. Ik zou zeggen, trek nog een biertje open.
1: Ja, hetzelfde dan wel.

0: Vanavond om 9 uur een uur lang in de mix bij Slam tijdens de Sunsets Lost Frequencies. Een Sweet Disposition hoorde je bij Slam. Hij is binnen, Hielke! Ja! Ik deed net vakantiebestemmingen raden. En dan geef ik hints en dan moeten mensen raden welk vakantieland ik zoek.
1: Ja, ik hoorde het. Ja.
0: Ik denk, oh, je weet al welk land het is.
1: Nee.
0: Oh, niet? Nee. Oh, dat niet, oké.
1: Okay. Nee, ik hoorde even iets voorbij komen.
0: Ik denk als ik één hint aan jou geef, dat je het gelijk weet. Want jij zit in de tennis, toch?
1: Ik zit in de tennis, ja.
0: De Wimbledon finale werd gedomineerd door dit vakantieland.
1: Toevallig zat ik de docu van Rafael Nadal te kijken vanmiddag. Ja. Maar goed, dat is het niet, denk ik. Het is niet Spanje.
0: Nee.
1: Federer ook niet, denk ik. Want die domineerde met z'n tweeën. Maar die komt uit Zwitserland, geloof ik. Zit niet goed, hè, met Spanje.
0: Nee, zit niet goed.
1: Dan moet jij het zeggen, Florian, denk ik.
0: Tsjechië.
1: Tsjechië?
0: Ja.
1: Oh. Weet je waarom? Denk je niet gelijk aan bij tennis, eigenlijk.
0: Nee.
1: Grote toernooien, volgens mij.
0: Ja, ik zit ook helemaal niet in de tennis. Ik heb gewoon deze hint opgeschreven. Ik heb eigenlijk geen idee ook. Nee, twee vrouwen stonden in de finale van de Wimbledon finale. En dat waren Tsjechen.
1: Oké.
0: Okay. Welke
1: vrouwen waren dit?
0: Ik heb geen idee.
1: Welk jaar was dit?
0: Nou, dat was dit jaar. Dat was dit jaar. Oh, ik heb het opgezocht. Ja, okay,
1: ik hoop dat het wat doet voor de sport daar. Het is alleen maar beter natuurlijk.
0: Zaterdag 11 juli, 9:45 op het NOS. Nou, dat klopt allemaal. Okay. Hey, zometeen de Slam Middagshow. Ja. Met veel beats. De Bauza, Avicii en La Bouche komt eraan. Yeah. Slam. Coming up.

0: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon dan vandaag en weinig wind. En dit was het nieuws op Slam.
12: Robert-Jan Knook, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 5:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler, Nederweert, daar 22 minuten. A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens met Duitsland, daar 15. A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer Centrum en Prins Kausplein, daar 23. A16 richting Rotterdam. Tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 12 minuten. En de A37 richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland, daar 11 minuten.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
4: Hoi Hielke.
1: Slam. Hielke Boersma.
5: Goedemiddag, Slammiddagshow voor de donderdag. Met een throwback. Avicii en Nicky Romero, I Could Be The One komt eraan. En nu, lekker in het zonnetje, de Bausa. Hier is Magnetic.

van mijn favorieten van Avicii. En dat zegt nogal wat, want wat heeft hij een hoop parels gemaakt. Avicii samen met Nicky Romero en I Could Be The One. 10 minuten over 5, goedemiddag. Dit is Slam op je donderdagmiddag. Heel keer bij je. Het weekend al voorzichtig in zicht. Misschien heb je ook lekker vakantie. Iris is erbij, de stuurt. Hey Hilke, Slam knalt hier uit de huurauto-speakers in Marbella. We luisteren lekker mee via de Slam-app. Hey, wel altijd voorzichtig zijn met die huurauto's, hè? Sowieso voorzichtig zijn dat je niet wordt opgelicht daar. Het is altijd gezeik, toch? Met verhuurmaatschappijen van huurauto's in het buitenland. Het begint altijd al als je je auto gaat ophalen. En dan hoef je geen verzekering, maar dan gaan ze er alles aan doen om te zorgen dat je toch zo'n verzekering neemt. Dan zeggen ze van ja, als je nou gewoon een verzekering neemt, dan, ja, dan betaal je nu 80 euro. En als je dat niet doet, nou, dan schrijven we 2000 euro af. En dan als we dat gelijk helemaal opschrijven en dan doen we dit en doen we dit. En dat zijn allemaal opties, maar dan lijkt het alsof je heel veel geld kwijt bent. En altijd goed even foto's maken, hè, van je auto. Ik vind het altijd mooi als ik een auto heb gehuurd op vakantie en ik kijk even terug naar mijn vakantiefoto's. Dan is altijd 20% van de foto's is, nou, het uitzicht en lekker eten en waar ik allemaal ben geweest. En 80% is dan foto's van die huurauto. Ieder krasje en zo maar erop te hebben van tevoren. Dat je ermee niet genaaid wordt door zo'n verhuurde maatschappij. Fijne vakantie daar, Iris. Vandaag onder andere in het nieuws. Nou, soms heb je pech met je auto. En dan moet je vaak even gewoon wachten op de ANWB. Wat deze man vandaag deed, was levensgevaarlijk. Het hele verhaal hoor je zo meteen hier bij Slam. Net als een throwback zo meteen. LaBouche komt eraan met Be My Lover. Ook BTS en Swim. Nou, de opposite. Nieuwe muziek. Feestje om mijn graf bij Slam. Mij mag je.

LaBouche en Be My Lover bij Slam. Boost your summer. Hey, pech met je auto, dat komt altijd op het verkeerde moment, toch? Daar heb je eigenlijk gewoon nooit tijd voor en zeker geen zin in. En dan moet je eigenlijk gewoon de ANWB bellen en dan maar afwachten en hopen dat ze snel komen. Nou, de man die vandaag pech had op de A27 had daar geen tijd en zin in. Hij besloot langs de snelweg gewoon zijn fiets te pakken uit de auto en verder te fietsen totdat hij ergens over de vangrail kon klimmen. En kon zo toen de snelweg verlaten. Nou, levensgevaarlijk natuurlijk ook. Rijkswaterstaat zei ook, dit moet je echt, echt niet doen. Je kan aangereden worden, het kan je leven kosten. Bracht mij op de vraag voor vandaag. Wat is de raarste of vervelendste plek waar je ooit met pech bent komen te staan? Kan met je auto zijn, kan met je fiets zijn, misschien wel met je bootje. Ik las vandaag dat er meer dan 500.000 boten inmiddels zijn in Nederland. Wat is de raarste of vervelendste plek waar je ooit met pech bent komen te staan? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam app.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia hier bij Slam. Wat is de raarste of vervelendste plek waar je ooit met pech bent komen te staan? Laat van je horen via een berichtje in de gratis Slam-app. En zometeen hier Another Talk To You komt eraan. En ook nieuwe muziek van James Hype.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Deze week wordt er extra veel geflitst tijdens de Flitsmarathon. Met Flitsmeister ga je goed voorbereid op weg. De app start automatisch op en je krijgt alle waarschuwingen op je telefoon en via Apple CarPlay of Android Auto. Flitsmeister.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Luister vrijdag naar de Slam Mix Marathon. En maak kans op een Flitsmeister dot.
10: Big or small, tiny or tall.
11: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
10: Condoom.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
20: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Bel Simple.
0: Goedemiddag, Slam weerbericht van Weer Online. Eind van de middag is het zo'n 20 tot 24 graden met wolken en zon. Vanavond trekken er in het noorden buien over het land. In de rest van Nederland blijft het droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 tot 16 graden. Morgen lekker zonnig en dan zo'n 20 tot 24 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar 17 minuten. A2 richting Eindhoven. Tussen Kelp en Oler. Nederweert daar 25. De A2 richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Martinus Nijhofbrug 16 minuten. De A9 richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen 15. En de langste vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Prins Klausplein. Je vertraging is daar 41 minuten. 2 minuten over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. Bij het ANP zit de one and only Robert-Jan Knook.
1: Goedemiddag. Zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson en overleed vorige week al. Vanmiddag was de begrafenis. Kaagman zat ook in de jury van Idols en was 79 jaar. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie grijpt nog niet in. Er gebeuren nu zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans nadenkt over extra maatregelen, zoals meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles af, maar Duitsland gaat er gewoon mee door. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Wat is de raarste plek waar je ooit met pech bent komen te staan? Ik hoor graag van je via de Slam-app. En dit is Another.

0: Morgen dan staat hij hier weer op de stoep met een hoop nieuwe tech house tunes. Draait hij vaak in de Slam Mix Marathon. Een van onze vrienden, residents. James Hype, morgen weer te horen in de Slam Mix Marathon. Dit was zijn nieuwe track, Serotonin, hier bij Slam. Wat is de raarste of vervelendste plek waar je ooit met pech bent komen te staan? Dankjewel voor de berichten in de Slam app. Sophie die stuurt, hey Hilke, mijn auto hield er mee op toen ik onderweg was om het uit te maken met mijn vriend. Uiteindelijk zijn we nog een maand samengebleven. Ivo die stuurt, ik kreeg een lekke band midden in de McDrive. Iedereen achter me moest wachten. En Anouk die stuurt nog vlak voor de car wash. Ik had dat betaald, maar ben nooit schoon geworden. En dan moet je nog even een keer je centen terug gaan halen daar. Ik heb Ties aan de telefoon. Ties, wat is de raarste plek waar jij ooit met pech bent komen te staan?
1: Nou, ik heb pech gekregen net over de grens in België. Toen hield mijn auto er mee op. We waren onderweg naar Calais, naar de treinterminal om naar Engeland te gaan. En toen hebben we 2 uur staan wachten net over de grens heen. Zijn we teruggeschopt door de Belgische ANWB naar Nederland.
0: Nee.
1: Konden we daar weer wachten op de ANWB. En die heeft uiteindelijk mijn auto zo gezegd gefixt van ja, ga rechtstreeks terug naar huis. Dus stop nergens. En zorg dat je een andere auto hebt, zodat je alsnog de trein kan halen. Zijn we 13,5 uur onderweg geweest naar Calais.
0: Maar waarom helpen ze jou niet in België? Dat is toch heel raar om je dan de grens op terug te sturen? Of had dat qua verzekering technisch te maken met dat je niet geholpen kon worden?
1: Nee, de ANWB in België zegt, dan ben je niet meer ons probleem. Gaan we terug naar Nederland.
0: En hoe ver was het van de grens af?
1: Dat was op dat moment 14 kilometer van de grens af.
0: Oké. Ja, dat is niet zo ver eigenlijk met de auto. Ja, lopend moet je er niet aan denken. Okay. Maar als je aan het rijden bent, ben je er zo voorbij natuurlijk. Dus je hebt 2 uur gewacht op daar op de was de Belgische ANWB ook. Hoe heet dat daar?
1: Ja, de depannage.
0: De depannage, ja, natuurlijk heet dat zo in het Vlaams.
1: Ja, en maar je staat 200 kilometer van huis af. Ja, dat was geen leuke avond.
0: Dan is Engeland heel ver weg opeens, hè?
1: Dan is je tripje naar Engeland heel ver weg, ja.
0: Hoe heb je het opgelost? Ben je nog wel doorgegaan? Of ben je even gaan slapen ergens?
1: Nou, uiteindelijk zijn we teruggegaan naar huis. Hebben we een spulletje overgegooid in mijn andere auto. Toevallig heeft mijn vrouw exact dezelfde auto. En zijn we teruggegaan naar Calais. Hebben we de nacht doorgereden. En hebben we 's ochtends vroeg even een uurtje geslapen, 5 minuutjes gedoucht en daarna zijn we naar de terminal gegaan.
0: Ja.
1: En toen hebben we 100 vragen bij de douane moeten beantwoorden, want ja, we hadden dezelfde auto en een ander kenteken en een ander kleurtje bij.
0: Ja.
1: En toen mochten we door en ja, dat was wel een geluksmomentje na heel veel pech hebben.
0: Dat is ook wel lekker, hè? En als je er eenmaal bent, dan is die vakantie misschien wel 2 keer zo lekker dan.
1: Als je dan inderdaad door de douane heen bent en je staat met je auto op de trein, dan ja, dat is dan wel heel erg opluchten.
0: Dat is lekker. En toen nog wel een goede vakantie gehad, hopelijk.
1: Ja, toen hebben we een hele fijne vakantie gehad. Ja, hele mooie momenten gehad.
0: Ja, achteraf is het een mooi verhaal, maar op dat moment is het helemaal kloten natuurlijk, als alles achter elkaar fout gaat.
1: Ja, want je denkt, ik boek een hotelovernachting, want dan hoef ik niet 's nachts te rijden.
0: Ja, nee, ik snap het, ja. Ja. Dankjewel voor je verhaal, Ties.
1: Ja, geen probleem.
0: Hey, fijne avond, hè.
1: Yo, werken.
0: Later. Hoi. Nieuwe Fisher komt eraan. What a life. Dit is Lady Gaga bij Slam.

0: Fisher en What a Life. Heel keer bij met de Slijmiddagshow. Ik vroeg je net wat is de raarste plek waar je ooit met pech bent te komen te staan. Ik krijg nog dit audioberichtje binnen van Peter.
1: Vervelendste plek waar ik met pech heb gestaan was toch al deze vakantie. Ik had mijn auto met mijn telefoon, met de app, op slot gedaan. En we gingen met een veerboot gingen we over, 3 uur varen. En ja, toen kwamen we aan. En ja, hij ging niet meer open. En mijn autosleutel lag in de auto. Dus ja, toen stond mijn auto daar op het schip. ANWB moeten bellen in het buitenland. Uiteindelijk 4-5 uur op moeten wachten voordat ze hem open konden maken. Dus ja, dat was wel een beetje vervelend.
0: Ja, baal is dat inderdaad. Dankjewel voor je bericht, Peter. En dit is voor mij ook gewoon het bewijs dat je sommige dingen moet je gewoon niet slim maken. En sloten, mensen die ook slimme sloten op hun huis willen en zo. Het is toch altijd vragen om problemen. Die dingen kunnen storingen krijgen. Het kan opeens niet werken en zo. Dan heb je toch eigenlijk gewoon liever gewoon een oldschool normale slot natuurlijk. En zo meteen hier bij Slam Florida en Sia. Naar ATB Topic. Your love.

proud. Flo Rida en Sia en Wild Ones hier bij Slam. Zometeen een nieuwe ronde van de Slam Stembus. Gisteren heeft D.O.D. het op de derde dag niet gehaald. Die is toen afgeschoten. Daarom zometeen een nieuwe track in de Slam Stembus. En je kent hem onder andere van deze...

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Jurny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Jurny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval één helikopter onderweg. Het zouden er ook twee kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op Slam.
7: Robert-Jan, dankjewel. Het is 6:03. Hielk hier bij je met Slam Verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A2 richting Eindhoven tussen Kelp en Oler en Nederweert. Daar 20 minuten. De A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Prins Klausplein. Daar 38. En de A27 richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Je vertraging daar is 13 minuten.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur.
12: Hoi Hielke.
5: Slam. Hielke Boersma.
7: Met een van de meest aangevraagde tracks in de Slam app. Onder andere door Nick en David, Hugel en Solto. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: We out.
1: Black Street en Dr. Dre, No Diggity hier bij Slam. En nieuwe muziek ontdek je bij Slam. En vervolgens is de vraag aan jou, wat vind je van die nieuwe muziek? Nou, het is wel belangrijk dat jij het een beetje ermee eens bent. Vandaag in de Slam Stembus een man met een beweging.

0: nieuwe muziek. Stembus.
1: Ja, hij heeft al vele hits gescoord, maar dat zegt niks over de toekomst. Hij begint met zijn nieuwe track gewoon weer op nul. Altijd gekleed in een hoodie. Hij heeft altijd een mondkapje voor, zodat hij niet opvalt op straat. Aan de andere kant, als je altijd een mondkapje draagt en altijd een hoodie draagt, dan val je daardoor weer op. Dan gaan mensen je daar weer herkennen. Grote producer, grote DJ, stond al op de grote festivals. Onder andere Tomorrowland, in Las Vegas, in Nederland op Mysteryland. Ik heb het natuurlijk over Alan Walker. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht. En de vraag aan jou is, wat vind je van deze track? Wil je hem vaker horen of na vandaag nooit meer? Pak de gratis Slam app erbij en stuur een berichtje of audioberichtje over deze track. Ik wil je ongezouten en eerlijke mening weten over zijn nieuwe track Pain. Alan Walker samen met Jordan Shaw. Dit is Pain in de Slam Stembus.

Anna Walker en Jordan Shaw en Payne. Wat vind je van deze track? Wil je hem vaker horen of na vandaag nooit meer? Ben benieuwd naar je mening. Geef je mening door via een berichtje of audioberichtje via de gratis Slam app. Dit is Purple Disco Machine.

0: vernieuwe muziek. Slam Stembus.
1: Alan Walker en Pain zit vandaag in de Slam Stembus. Ik ben benieuwd naar je eerlijke mening, ook als het Alan Walker pijn doet. Laat van je horen via de Slam app. Jolanda die zegt, ja, dit is goed. Altijd fan van Alan Walker. Peter die zegt, ik ben al fan van deze man sinds hij Faded heeft uitgebracht. En dit is ook gewoon weer leuk. Toby die zegt, ik vond zijn vorige tracks eigenlijk veel beter. Dit voelt een beetje mechanisch en nep. Niet vaker draaien. Hier nog een berichtje van Kevin. Niks aan, weg ermee. Mirjam die zegt, dit lijkt wel AI-muziek. Niet vaker draaien. Robert die zegt, ja, dit is lekker. Vaker draaien. En Johan luistert lekker in het zonnetje en zegt, daar past deze track fantastisch bij. Vaker draaien, Slam. Oké, we gaan de einduitslag bekijken voor deze donderdagavond. Wat is het geworden voor nu voor Alan Walker en Payne? Ja, hij is er doorheen gekomen vandaag met een mooie 58%. Dat betekent dat je hem maandag weer hoort in de Slam Stembus hier in de Slam Middagshow. Dit is Ed Sheeran.

0: Bodo Picotto en Komodo hier bij Slam. Echt zo'n House in de Pauze throwback. En je hoort House in de Pauze overmorgen weer. Want morgen is het natuurlijk tijd voor de Slam X Marathon. Ja, er is weinig dat kan wijken voor House in de Pauze. Maar de Mix Marathon, daar maken we graag tijd voor. Zaterdag weer alle genres in A-Mix. Dit was Komodo bij Slam. Zometeen een nieuwe ronde van de Vakantieland Quiz. Ik heb Donnie zometeen aan de telefoon. Zijn favoriete vakantieland is Venezuela. En weet hij genoeg van Venezuela? Je hoort hem zo meteen hier bij Slam. En ook Jonas Blue komt eraf.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
0: En goedenavond, het is 4 minuten over 6:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe. En daar ook kans op wat buien. In de rest van Nederland is het droog en nog lang zonnig vanavond. Morgen weer zonnig en dan zo'n 20 tot 24 graden. En dan slim verkeer van Flitsmeister met nog 2 vertragingen. De A2 richting Eindhoven tussen Kelpen-Obeler en Nederweert, 13 minuten. En de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Prins Klausplein, daar 20 minuten. 4 minuten over 6:30, tijd voor de hoogtepunt van het ANP. En hier is Robert-Jan Knook.
2: Goedenavond. Er is een NL-alert verstuurd voor de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En daarin wordt onder meer opgeroepen om weg te blijven uit het gebied. Er komt veel rook vrij. En blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De douane heeft een enorme partij illegale sigaretten onderschept. Ze werden gevonden in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. Toen alles geteld was, bleek het om bijna 3 miljoen sigaretten te gaan. De Nederlandse muziekwereld rouwt om de dood van zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire. Bekend van de hits Weekend en Memories. Ze overleed op 79-jarige leeftijd. Rapper Tony Scott is ook overleden. Zijn grootste hit was Get Into It. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Hilke Boersma. Goedenavond, zometeen een nieuwe ronde van de Vakantielandquiz. Met vanavond...

0: Justin Timberlake en Rock Your Body hier bij Slam. Op een lekkere, zonnige donderdagavond. En ik ben op zoek naar jouw favoriete vakantieland. En vervolgens krijg je een op maat gemaakte quiz voor jouw vakantieland. En ik zeg goedenavond tegen Donnie.
1: Goedenavond.
0: Donnie, wat is jouw favoriete vakantieland?
1: Dat is Venezuela.
0: Venezuela?
1: Yes.
0: Of Venezuela moet ik officieel zeggen, toch? Zo zeggen ze dat daar.
1: Ja, Venezuela.
0: Venezuela. Venezuela. Ja. Hoe vaak ben je er al geweest?
1: Nou, bij mij 3 keer.
0: 3 keer? En waarom is het jouw favoriete vakantieland?
1: Ja, nou, mijn vriendin die komt daar vandaan.
0: Aha, die heb je daar ontmoet
1: dus
0: ook?
1: Die bezoek ik vaker. Ja, nee, die heb ik ontmoet op internet.
0: Okay.
1: Via Badoo.
0: Oké.
1: En toen was op vakantiewerk in Barcelona.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar Barcelona gegaan. Ja, en van daaruit hebben we een relatie gekregen. En zo ben ik dus ondertussen 3 keer in Venezuela geweest.
0: Lijkt me wel lastig, zo'n lange afstand relatie.
1: Ja, dat is het zeker. Dat is eigenlijk lastig, ja.
0: En gaan jullie niet op een gegeven moment de keuze maken dat of zij naar Nederland of jij naar Venezuela?
1: Jawel. Dat zijn we verpland volgend jaar. Dat ze eerst hier naartoe komt. Dat ze eventjes hier gaan werken, 4, 5 jaar.
0: Okay.
1: En dan samen verhuizen naar Venezuela.
0: Oh, je gaat naar Venezuela. Wat ga je daar doen dan?
1: Ja,
0: ga je daar werken ook? Of?
1: Ja, we willen daar gewoon een eigen bedrijfje beginnen. We weten nog niet wat. Waarschijnlijk een restaurant. Zo'n Venezolaans-Hollands restaurant.
0: Oh, dat is een leuke combinatie.
1: Ja.
0: Dus Venezuelans eten met boerenkool of zo dan?
1: Ja, een arepa met frikandel of zo.
0: Kijk eens even. Nou ja, ik denk dat dat best een leuke combinatie is. Donnie, we gaan even je kennis testen over Venezuela. Ik heb 5 vragen voor je. Heb je de 3 goed, dan win je de Slam Buckethead. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, daar gaan we. Hoe zeg je goedemiddag in het Spaans?
1: Buenos tardes.
0: Ja, dat klopt helemaal. Heel goed. Venezuela heeft de grootste reserves ter wereld van A, aardolie of B, goud?
1: Aardolie.
0: Dat klopt helemaal. Meer dan 300 miljard vaten aan ruwe olie hebben ze daar.
1: Ja, veel.
0: Ja. Aan welke zee ligt de noordkust van Venezuela? Is dat A, de Caribische Zee of B, de Rode Zee?
1: De Caribische Zee.
0: Klopt helemaal. We hebben nog eentje te gaan voor de vorm. Welke vrucht groeit veel in Venezuela? Is dat A, de mango of B, de bosbes?
1: De mango.
0: De mango. Dat klopt helemaal.
1: Ja. Yes.
0: Donnie, je kan emigreren, denk ik. Je hebt er 5 van de 5 goed.
1: Ja, we hebben een paspoort nu.
0: Je kan rustig die kant op. Nou, je vriendin kan trots op je zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja, dat was toevallig meer luisteren. Niet dat ze veel van staat, maar meer luisteren.
0: Dit is de perfecte manier om een Nederlands te leren. Gewoon veel naar Slam luisteren.
1: Ja, daarom vooral, precies.
0: Vooral omdat we ook niet zo snel praten hier. Dat scheelt.
1: Ja.
0: Hey Donnie, dankjewel voor meedoen. We gaan de Slam Buckethead je kant op sturen.
1: Dankjewel, man. Fijne
0: avond. Terug. Dit is de nieuwe Criss Cross Amsterdam. My oh my bij Slam.

0: Met Mike Perry een verkoelende duiken in The Ocean. Samen met Shai Martin, The Ocean hier bij Slam. En Donnie, gewoon 5 van de 5 goed. Moest ook wel natuurlijk als je van plan bent om te emigreren. Wil je ook meedoen met de vakantielandquiz? Stuur dan jouw favoriete vakantieland door. Of misschien wel het vakantieland waar je op dit moment bent. Of net van bent teruggekomen. Even via een berichtje in de gratis Slam-app.
1: Nieuwe muziek.

Dua Lipa en Dance the Night hier bij Slam. Hey, in 2016 hadden we er nog 700. En 10 jaar later, nu in 2026, hebben we er 1000. En de meeste zijn er in Zuid-Holland. En je gaat ze heel hard nodig hebben aankomende week. Waar gaat het over? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En ook deze Slam Tracks komen eraan.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/.

0: combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
2: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Van Albert Heijn.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly Lecour. En de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En dit was het nieuws op Slam.
13: Robert-Jan, dankjewel. 2 minuten over 7. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Daar 8 minuten. En de A37 richting Meppen tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. Daar 10 minuten.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.
2: Hoi Hielke.
1: Slam. Hielke Boersma.
3: Ja, wat een mega line-up. Vanavond Axwell en Lost Frequencies tijdens de Slam Sunsets. Zometeen hier Justin Bieber en DJ Snake.

Slam houdt je wakker met de beuker van Dimitri Vegas. Slam X Marathon Track of the Week, you're the Turn the Tide. 13 minuten over 7. Het wordt warm aankomende week. Het zonnige weer gaat weer wat zonniger worden en wat warmer. We gaan opnieuw een nieuwe hittegolf beleven. Voornamelijk volgende week, ja, het duurt nog even. Woensdag en donderdag gaan de temperaturen flink omhoog. 35 graden wordt er dan verwacht, dus je bent alvast gewaarschuwd. Wat dat betreft, best wel goed nieuws vandaag. Het aantal ijssalons is flink gestegen de laatste 10 jaar. In 2016 hadden we er nog 700. En nu, 10 jaar later, zijn het er ruim 1000. We hebben ruim 1000 ijssalons in Nederland. De meeste vind je in Zuid-Holland. En het populairste ijs is softijs met toppings. De disco-dip of de nootjes. Je kan tegenwoordig ook softijs halen met olijfolie en kaviaar. Zou dit een nieuwe onderneming zijn van die Timothy uit B&B voor Liefde? Die heet alles met kaviaar, toch? Eén ijsje. Oké, dat wordt dan 80 euro. Hey, we hebben hier bij Slam ook een hitteplan klaarstaan. Je moet bij ons zijn aankomende week. Wat we gaan doen, dat vertel ik je zo meteen. En zo meteen hier Frankie Rizzardo. Ook lekker in het avondzonnetje. Shin Yuku komt eraan. Na throwback, de Black Eyed Peas.

0: Zou deze er ook in staan? Hij is wel uitgebracht in de zomer natuurlijk.
1: De Slam Summer 500.
0: Frankie Rizzardo en Shin Yuku. En ja hoor, we gaan het weer doen. We zagen dat de temperaturen weer gaan stijgen. Dat de zon ook aankomende week weer volop aanwezig is. Dus we hebben hem weer uit de kast getrokken. De 500, zonnigste en heetste Slam Tracks. De Slam Summer 500. We gaan aankomende donderdag de nummer 1 bekendmaken. En tot die tijd worden de tracks alleen maar lekkerder en zonniger. We starten op maandag. Dus zorg dat je maandag bij Slam bent. Dan starten we met nummertje 500. Tot die tijd wordt de zender steeds lekkerder, zonniger en zomerser. Je checkt de Slam Summer 500 vanaf aankomende maandag hier bij Slam. Zo meteen de weekend. En

0: heeft het bijna en hij is het, The Weeknd. En Can't Feel My Face hier bij Slam. En je begint je weekend morgenochtend weer vanaf 6 uur... met een festival op je radio, de Slam X Marathon. En welke kanonnen staan er morgen op de line-up? Wie ga je allemaal morgen horen? Ik heb hem alvast voor je, de line-up voor morgen. Ik neem hem zo meteen even met je door. En ook muziek onderweg van Silva Bampa met Regime en David Guetta komt eraan.
1: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Vanaf maandag. Summer 500.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
6: Condoom.nl. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller-milk, the moo you can't resist.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Goedenavond, 1 minuut over half 8. Het slim weerbericht van Weer Online. Vanavond kans op bewolking in het noorden. In de rest van Nederland droog en zonnig. Morgen opnieuw zonnig, dan zo'n 20 tot 24 graden. De weg is rustig. Flitsmeister meldt alleen de A37 richting Meppen. Tussen de Nederlandse grens en de Duitse grens. Daar 7 minuten vertraging. 2 minuten over half 8. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Robert-Jan Knook. Goedenavond.
16: Goedenavond. Er is een NL-alert verstuurd voor de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En daarin wordt onder meer opgeroepen om weg te blijven uit het gebied. Er komt veel rook vrij. En blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De douane heeft een enorme partij illegale sigaretten onderschept. Ze werden gevonden in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. Toen alles geteld was, bleek het om bijna 3 miljoen sigaretten te gaan. De Nederlandse muziekwereld rouwt om de dood van zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire. Bekend van de hits Weekend en Memories. Ze overleed op 79-jarige leeftijd. Rapper Tony Scott is ook overleden. Zijn grootste hit was Get Into It. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
17: Hilke Boersma.
15: Another drink for Marshmallow. Nieuwe muziek komt eraan, ook met regime. En dit is Silva Bumpa en On Tonight.

tering. Goed blijven drinken aankomende week met die hittegolf die op komst is. Weer richting de 35 graden. En je hoorde Another Drink, Marshmallow, nieuwe muziek hier bij Slam. Het schijnt zo te zijn, is echt wetenschappelijk bewezen, dat als het heel warm is, dat je dan beter lauw water kan drinken dan echt koud water. Bij koud water moet die organen meer aan het werk gaan en zo. Dan krijg je het dan toch weer warmer door. Ja, ze mogen dit wetenschappelijk bewijzen. Maar niemand gaat dit toch doen. Niemand heeft toch zin in lauw water. Ja, ze kunnen het bewijzen, maar ik denk dat hier weinig mee gaat gebeuren. Hey, dit is Slam op je donderdagavond. David Guetta en Rihanna nu voor je.

Afrojack en Gil Glaze en Alain, nieuw hier bij Slam. En morgenochtend om 6 uur start je weekend al met de grootste DJ's 24 uur lang in de mix. We hebben weer de Slam Mix Marathon voor je klaarstaan met alleen maar toppers. De line-up voor morgen, we hebben onder andere Roland Clark, we hebben Acraze, Sam Veld, Luc van Dijk, Mr. Belt en Weasel, Ave, Housequake, Dub Dogs, Alok, Nicky Romero, Frankie Rizzardo en James Hype. Je start je weekend morgenochtend 6 uur met de Slam Mix Marathon. De volledige line-up check je ook op slam.nl. En zo meteen weer een nieuwe Slam Sunsets. Wie hoor je vanavond? Dat vertel ik je zo meteen. En nu Coldplay en Burna Boy, We Pray bij Slam.

0: Eén van de drie van Swedish House Mafia. Axwell, zometeen een uur lang in de mix. Veel plezier.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek. Hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog. En vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Met steeds meer zon. Dit was het nieuws op Slam.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken.

0: met het hele gezin?
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen? En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: The sun goes down, the vibe goes up. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-set.

Man, wat heb ik hier zin in. Natuurlijk, we hebben al een paar weken lang de zon zien zakken in de zee. Tussen 8 en 10 hoor je de beste DJ-sets in Slam Sunsets. Maar vanavond hebben we misschien wel de headliner van allemaal. En sowieso de headliner-avond, want later hoor je nog Lost Frequencies. Maar eerst de man, the myth, the legend achter de Swedish House Mafia. Achter Supermode, samen met Ingrosso dingen gedaan alleen. Het is Axwell in de mix.

Track van Apex in de set van Axwell. Die begon met zijn rammer Whatever Turns You On. Het is de waanzinnige track van Axwell die misschien wel het zomeranthem is van dit jaar, als je het mij persoonlijk zou vragen. Vandaag vieren we ook de verjaardag van zijn zoontje en dat hij dan toch bereid is om een Slam Sunset voor ons af te leveren. We zijn hem eeuwig dankbaar. Welkom op de headlineavond van deze week Slam Sunset. Straks nog Last Frequencies in de mix, maar geniet alsjeblieft tot 9 uur van Axwell in de mix.

Ibrahimovic, de voetballer, die kwam gewoon tijdens een DJ-set van Axwell de boete lopen. En die zei, hey, ga eens gewoon Zweedse muziek spelen. Daar komen wij vandaan. Dan ben je wel iemand hoor, als Zlatan je zo serieus neemt. Axwell hoor je dit uur in Slam Sunset. Met nu een track van Jazzy. Dit is Invisible in the Mix.

Wat lekker dat je deze Tropical Nights met je vrienden van Slam viert. Slam Sunsets tussen 8 en 9 vandaag. De legend onder andere van de Swedish House Mafia, Axwell. Maar we doen het de hele zomer lang, dus blijf Slam.nl in de gaten houden. Voor de lekkerste line-up tussen 8 en 10. En het leuke is, het is ook een soort on-demand geworden. Je kan op het Slam YouTube-kanaal, Music, kan je heel veel sets terugkijken. We hebben DJ's in een prachtige setting gezet met de zonsondergang op de achtergrond. Zeker even checken. En blijf hier, want zometeen Lost Frequencies vanaf 9 uur in de mix.

Geniet nog even van de laatste minuten Expo in de DJ booth van Slam tijdens Slam Sunset. We gaan even terug naar een echte Expo klassieker in de mashup met Empire of the Sun en Walking on a Dream. En maak je vast klaar, zometeen nog een uur gaan we de Slam Sunsets doorzetten met Last Frequencies.

0: zomer lang. Elke zonsondergang. Sunsets.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met

0: voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.

0: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: The sun goes down, the vibe goes up.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is...

Deze set is echt opgenomen kijkend naar de stand van de zon. Want hij wordt echt met de minuut donkerder en spannender. Last Frequencies dit uur in Slam Sunset. Wat lekker dat je erbij bent. Heb je al een leuke pre-party voor de boeg? Mogen we ergens je pre-party voor zijn? Ik zie al Joris die checkt in voor Dance Valley Festival. Met Calvin Harris onder andere op de line-up. Hoe gaat het bij jou deze donderdagavond? Laat het weten via de app van Slam. Met nu een track gooit je erin van...

zomeravond weer met Last Frequencies in de mix tijdens Slam Sunset met zijn remix van The Temper Trap en Sweet Disposition. En een kleine preview naar volgende week, dan doen we gewoon weer Slam Sunset. Onder andere Buddha Kid en Alok hoor je volgende week.

De zon is bijna onder, dat betekent we gaan ook donkerder op de radio. Je hoort de Lost Frequencies in de mix. Met een track van Pretty Pink en Lauren Mia, Your Eyes. Daarvoor zijn eigen track met David Kushner en In My Bones. Zometeen nog in zijn set zijn track met Radio Cargo, Listen To Me. En dit is eerst Josh Gigante. Dit is Feel So Right.

ovatie voor Lost Frequencies. In Slam Sunset. Komend weekend zijn we terug met nieuwe sets. En de hele line-up check je alvast via slam.nl.

Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Vanaf maandag. Summer 500.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Big or small? Tiny or tall?
4: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
3: Condoom.nl.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle, maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Slam.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: beste house en techno met Raoul Schram. Iedere zaterdagavond vanaf 8 uur. Dit is
1: Slam. Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
0: Elke vrijdag 24.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Lakers. Hoppa! Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZHP Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: helemaal op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Elke vrijdag 24.

Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al

0: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The summer is mine. Summer 500. Vanaf maandag. Summer 500.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Big or small, tiny or tall.
3: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en...

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24.